Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden, met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1:00 middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symphocity. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen...

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bom naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bon naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

hier in de spotlight zetten, aandacht voor uw activiteiten en leden werven, grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Het Nederlandse kabinet vindt dat Spanje alles moet doen om de grens bij de Spaanse exclaven Ceuta te beschermen. Buitenlandminister Tom Berendsen schreef dit op X, nadat binnen 24 uur bijna 50.000 migranten Ceuta binnendrongen, onder meer zwemmend of via hekken. Berendsen sprak zowel zijn Marokkaanse als Spaanse collega over deze zorgelijke situatie. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Bala hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Dit gebeurde ondanks een eerder staakt het vuren. De Amerikaanse president meldde een historische overeenkomst over ontwapening van Hamas, maar details ontbreken nog. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. Madonna trad in de nacht van zaterdag op zondag op tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live Amsterdam. Ze begon rond 2:30 s'nachts, bijna een uur later dan gepland, en zong 7 nummers. Kylie Minogue was een onverwachte gast.
3: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog, met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden, bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. Nederlandse politie jaagt steeds vaker op landgenoten die vanuit Spanje opereren, waar Nederlandse criminelen hun uitvalsbasis hebben. Ze waren betrokken bij het grootste XTC-lab en de grootste cocaïnevangst ooit in Spanje. Op een bedrijventerrein in Amposta trof de Spaanse politie zomer 2025 dat XTC-lab aan, in een verlaten loods met nieuwe bewakingscamera's. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Balah hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Dit gebeurde ondanks een eerder staakt het vuren. De Amerikaanse president meldde een historische overeenkomst over ontwapening van Hamas, maar details ontbreken nog. Bij een explosie in een steenkolnijn in Zuid-Pakistan zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De ontploffing vond plaats diep onder de grond. Reddingswerkers zijn ter plaatse om slachtoffers te bergen en te zoeken naar eventuele overlevenden. Over de exacte oorzaak van de explosie is nog geen duidelijkheid.
3: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog, met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden, bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Nederlandse politie jaagt steeds vaker op landgenoten die vanuit Spanje opereren, waar Nederlandse criminelen hun uitvalsbasis hebben. Ze waren betrokken bij het grootste XTC-lab en de grootste cocaïnevangst ooit in Spanje. Op een bedrijventerrein in Amposta trof de Spaanse politie zomer 2025 dat XTC-lab aan, in een verlaten loods met nieuwe bewakingscamera's. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. 7 caravans zijn vanochtend vroeg verwoest bij een brand op caravanpark Het Landje in het westelijk havengebied in Amsterdam, waarbij dikke rookwolken tot in de wijde omtrek zichtbaar waren. Het terrein waar zo'n 40 stadsnomaden wonen werd ontruimd. Niemand raakte gewond. De brandweer was nog uren bezig met nablussen. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti, ronde teksten en een doodshoofd. De politie heeft het monument afgezet met politielint. Het tijdstip en de achtergrond van de actie zijn nog onbekend. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog, met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden, bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Radio Mariahati.

Ja, een hele goede morgen en slamat pagi luisteraars. Op deze zondagmorgen 2 augustus. En natuurlijk van harte welkom in uw programma Radio Mariahati Apeldoorn. En u weet het, hè, iedere zondagmorgen van 9 tot 11 neemt Radio Mariahati u mee naar het vroegere Indië, Indonesië en Azië. Met een terugblik aan Tempo Dulu, vroegere tijden. Radio Mariahati, de naam zegt het al, kom in ons hart. Een programma voor de Indische Nederlanders, maar ook voor belangstellenden in Apeldoorn en omgeving. Ik heb voor u weer mijn agendapuntjes, nieuws over binnen- en buitenland, wat actualiteiten, mooie verhalen, natuurlijk geschiedenis over Indië, Indonesië. En natuurlijk, ja, ik heb ook mooie gedichten en spreuken. En natuurlijk weer een heerlijk recept. De muziek neemt u mee in de tijden van Golden Oldies, Evergreen, Country, Indo Rock, Indonesisch en ook Melux. En ik wens u weer 2 uurtjes heel veel luisterplezier. Ik ben Lenny Slikker, Dikmans, uw gastvrouw. En de techniek is in handen van onze Jan Rabeling. Goedemorgen, Jan. Hi Lenny, zegt hij elke keer. Nou, we zijn er weer, Jan. En we maken natuurlijk weer een gezellige programma van. Het was natuurlijk weer een warm en zonnige week geweest. Vooral voor de vakantiegangers. Hè. Dat was dit natuurlijk een feestje. Ik wens een ieder ook een mooie vakantie. En geniet vooral van elkaar. Dat is ontzettend belangrijk om van elkaar te genieten. Ook al ken je elkaar niet, je ziet elkaar voor het eerst. Maak een praatje en dan komt het helemaal goed. Dan komt jouw vakantie ook helemaal goed. Even een klein spreukje. Vul jouw hart met liefde en niet met haat. Want voor je het weet, is het dan voor alles te laat. Het is zondagmorgen tijd voor... Heerlijk, Guitar Boogie, Black Wings.

En dat is natuurlijk iedere zondagmorgen heerlijk wakker worden met Radio Mariatti. Ja, iedereen kent natuurlijk het eiland Bali. Hè? Ik moet zeggen, meer dan de helft van de bevolking, Nederlandse bevolking, is daar ook al geweest, of misschien nog niet. En voor hen die Bali nog niet kennen, een klein geschiedenisje over dit prachtige eiland. Het vulkaaneiland Bali wordt omgeven door een warme, zoetvlijende zee. Het is een klein paradijs met fraai en gelegde smaragdgroene sawa's en tropische oerwouden, waar geurige kruidnagel en kaneelbomen bloeien. En zowel muziek en dans als kunst en alledaagse rituelen ademen magie en natuurlijk de verfijning uit, welke hun climax bereiken in de exotische tempelgebouw. Wellicht de grootste schat van het eiland is zijn bevolking. Ze zijn charmant en eindeloos gracieus, die op mysterieuze wijze het evenwicht heeft gevonden tussen haar eeuwenoude tradities en unieke spiritualiteit en de internetcafés en de motorfietsen van het heden. He? Nou, Bali wordt soms verward met James Micheners fantasie Eiland Bali High. Maar dat lag duizenden kilometers oostwaarts in de grote oceaan. Bali is echter uitgesproken Aziatisch. Het was nooit een basis van Amerikaanse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En het overtreft ieder beschrijving uit het boek. De Republiek Indonesië omvat een archipel van duizenden eilanden op de grens van de Indische en de Grote Oceaan en respectievelijk Zuidoost-Azië en Australië. Bali is één van de kleinere eilanden, maar het is wel de belangrijkste toeristische bestemming binnen deze uitgestrekte islamitische natie. De Balinezen zijn Hindoes, een wonderlijk overblijfsel van de oude Hindoeïstische koninkrijken die ooit Java en andere delen van deze regio hebben overheerst. Bali is een wereld van zich, natuurlijk uniek onder de hoofdzakelijke islamitische bevolking van de rest van Indonesië. Het is een oase van rust, ondanks de politieke verdeeldheid die de rest van de natie in de afgelopen jaren heeft getroffen. Nou, ik ga straks nog even iets verder vertellen over mensen die nog nooit in Bali zijn geweest en die nieuwsgierig zijn. Is het even een klein, kort geschiedenisje. Nou, wij zitten midden in de vakantie, Jan. He, midden in de vakantieperiode, ook hier bij ons in de studio zijn velen van ons op vakantie. Nou, genieten van het niets doen en lekker gewoon jezelf kunnen zijn. En met het mooie zomerweer hoort natuurlijk ook een zomerdrankje. Nou, en ik zou zeggen, een heerlijke tequila gaat er helemaal in. Ja. Geniet van het mooie nummer Hydrinks Tequila.

Nou, ik zei net tegen Jan, een lekkere sangria gaat er natuurlijk ook hartstikke goed in. Goed, nog even voor hen die Bali nog niet kennen. Een klein geschiedenisje. Sanur is een van de drie grote stranden waar toeristen samenstromen voor het warme zeewater en prachtige zand. Bali is echter niet het ongeschonden paradijs van de jaren 20 of 1930. Toen de antropologe Margaret Mead het zachtaardige, mysterieuze Bali karakter onderzocht en een paar ondernemende avonturiers en beroemdheden als Charlie Chaplin in de wateren rond Ubud ronddartelden. En in het zware ontwikkelde zuiden van het eiland vindt u nog meer, of maar nauwelijks iets terug van het idyllische low-budget hippie-achtige Mekka dat hier in de jaren 60 en 70 was ontstaan. En ik moet zeggen, in de jaren 70 was ik voor het eerst geweest in Bali. Dat is weer vorige eeuw, zeg ik altijd. Maar toen was het nog zo lekker rustig en rustiek. Maar het is nu ontzettend druk. Bali is heel druk geworden. Maar 30 jaar geleden bestond Kuta slechts uit moerassen. En dat is helemaal waar. Boerderijen en een paar eenvoudige hotels met rieten daken aan het strand. Vandaag is het een jachtige internationale stad vol motorfietsen en een eindeloze hoeveelheid hotels, restaurants, bars, toeristenmarkten en elegante winkels heb je natuurlijk volop. En je hebt natuurlijk ook Ubud. Ubud vroeger weinig meer dan een dorp met wat voetpaadjes en tempels tussen de rijstvelden, is nu het artistieke en culturele centrum van het eiland. Moet echt daar geweest zijn, hoor. Ja, leuk om te zijn. Het platteland eromheen herbergt enkele van de fraaiste vakantiecomplexen ter wereld. In de mistige bergen en aan de noordkust, evenals op het buureiland Lombok, kunt u nog altijd iets terugvinden van het ontspannen levensritme. De rustige stranden en overige stof waar legenden van werden gemaakt, exotische tempels die boven het oppervlak van vulkanen meren lijken te zweven, velden en bermen begroeid met wilde hydrangeas, orchideeën en tropische rozen, dorpsmarkten, ceremonies en processies. Overal op Bali kunt u nog altijd goedkoop overnachten in pensions of in de gastenkamers in die duizenden Balinese families door de jaren hebben gebouwd en uitgebreid. Dit soort accommodatie biedt een bijzonder uiterlijke kans om het Balinese leven met zijn bijzondere rituelen en gebruiken uit eerste hand mee te maken. Want vaak vergeet men, als je daar bent, om dit allemaal mee te mogen maken. Ze liggen op het strand, of wandelingetje hier, wandelingetje daar, maar vergeet niet de rituelen. Het is mooi om te weten hoe het daaraan toe gaat. Maar Bali heeft daar boven een formidabele infrastructuur van hotels, tussen haakjes in iedere prijsklasse ontwikkeld, waarvan veel betoverende enclaves zijn van Balinese architectuur. Ongeacht waar u verblijft, u zult zich in de Balinese ervaring kunnen onderdompelen. Nou, dat is leuk om te weten voor hen die daar natuurlijk nog nooit zijn geweest. En even een klein geschiedenisje van mij over mooie Bali. Ik heb nog wat te vertellen hierover. Ga ik straks verder, maar ik ga even naar Sarina Hiskia uit Arnhem. Goedemorgen, Sarina. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, hè, namens de hele familie Hiskia. Maar ook namens Radio Marihatti. Elk jaar kom je weer terug hier bij mij om jouw verjaardag even door te geven. En natuurlijk van de hele familie van harte gefeliciteerd. Hier komt jouw liedje. Ja. En daar komt jouw naam vandaan. Het mooie nummer, Sarina.

deze mensen, deze Balinezen, hun traditie blijven behouden. En dat is heel mooi wat er daar gebeurt. Want sommige hotels verwelkomen bewust op hun terrein de talrijke lokale festivals en uitvoeringen die deel uitmaken van het alledaagse leven in Bali. In het Balinees bestaat geen afzonderlijk woord voor kunstenaar. Beelden, schilderijen, dans, muziek, weefkunst en houtsnijkunst, bijvoorbeeld van maskers. Ze maakten allemaal deel uit van het dagelijks leven. Rijstboeren worden de ceremoniële dansen uit die ze met de rijstpaplepel ingegoten kregen. Ambachtslieden creëerden gebruiksvoorwerpen die functioneel en esthetisch waren vormgegeven. Wevers creëerden de oneindige dromerige patronen van de ikat. Ja. Huizen werden ingehouden en sierlijk in harmonie met de natuur gebouwd. Alle Balinezen weten hoe ze kunnen versieren en verfraaien. Dat is helemaal waar. Vandaag de dag is Bali een inkoopparadijs voor van alles en nog wat. Van traditionele ambachtskunst tot informele kleding en strandspullen. De kunstnijverheid is aangepast aan de smaak van de toeristen en de exportmarkt en wordt tegenwoordig grootschalig bedreven. De Balinezen zijn ongekend veelzijdig en passen probleemloos nieuwe materialen en technieken toe waar hun grootouders nog geen benul van hadden. De beschilderde tropische vissen en vogels die overal op het eiland worden verkocht, worden 20 jaar geleden nog niet gemaakt. De kleurige lappendekens zijn een nog recentere innovatie. Een groot deel van de opbrengsten uit kunstnijverheid en toerisme wordt de welvarende dorpelingen gebruikt voor de verfraaiing van hun tempels en voor alsmaar zwieriger ceremonies en processies. De golf toeristen die het eiland jaar in jaar uit aandoet, heeft de Balinese cultuur ongetwijfeld veranderd. En dat vind ik altijd zo jammer, hè, dat het veranderd wordt door de toeristen. Ja. Maar goed, maar de Balinese tradities bloeien als nooit tevoren en blijven de buitenwereld verwonderen en natuurlijk verrukken. Ja. Het is eigenlijk heel mooi om dit, te weten hoe de geschiedenis is begonnen. Want nou, dat ga ik straks maar even vertellen, Jan. Dat komt allemaal. Ik wil zoveel nog vertellen. Maar we gaan even naar het volgende. Ja. Lieve Lady. Ja. Zou je voor mijn zus Carmen de Bliek een plaatje van Jack Jersey willen draaien? Want 4 augustus was ze 70 jaar. Wat een mooie leeftijd. Bedankt namens Jason, Myrthe en Jolanda de Bliek. Lieve familie de Bliek, hartstikke fijn. Ik heb jullie mailtje gelezen. Ook heel lief wat jullie daarin hebben geschreven. En fijn dat jullie zo genieten van Radio Mariatti. Maar hier komt-ie. Ach ja, onze eigen Jack Jersey met het mooie nummer. Speciaal voor jou, Carmen. I'm calling.

Ja, mooi nummer. I'm Calling. Speciaal voor jou, Carmen Bliek. En ik zou zeggen, hele mooie 4 augustus, hè, toegewenst. Dan ben je jarig. En natuurlijk met je hele familie. Geniet van elkaar. En nogmaals bedankt voor je lieve, lieve brief. Goed. Het is ook leuk om te weten, luisteraars, over de naamgevingen daar op Bali. Ja. Waarom? Nogmaals, waarom dragen zoveel Balinezen dezelfde naam? He? Nou, wij weten het niet, maar ik heb erover gelezen. Want dat is traditie. In de meeste gezinnen wordt het eerstgeboren kind Wayan genoemd. Of Wayan, ja. Het tweede Made. Het derde Neoman. En het vierde Ketut. En met nummer 4 houdt de lijst op en begint men weer opnieuw. Want het vijfde kind wordt een tweede Wayan, nummer 6, een tweede Made enzovoorts. Als u dus een Ketut ontmoet in Bali, kan zij of hij het vierde of achtste kind van een gezin zijn. Of zelfs het twaalfde. Maar dat komt tegenwoordig niet vaak meer voor. Nou, binnen de kasten van de Tsatriya, die afstand van de oude heersersfamilies, krijgt de eerstgeboren zoon of dochter de naam Gede of Putu. Andere kasten nemen het gebruik soms over. Traditioneel waren er geen toenamen en ook nu hebben nog maar weinig mensen een toenaam. Om alle Wayans en Mades uit elkaar te kunnen houden, hebben sommigen zich een bijnaam aangemeten of gekregen. Maar ja, vroeger ging het natuurlijk heel anders aan toe. Maar tegenwoordig is Bali ook al best modern, hoor. En dan krijgen de kinderen ook hele moderne namen. Hè? Zoals hier in Nederland natuurlijk ook. Weinig heten nog Jan. Of Piet. Heel oud, hij had, inderdaad. Maar ja, ze worden allemaal modern. Ze kregen allemaal namen. Dan vraag ik me af, waar komt het nou vandaan? Maar dat is helemaal zo. Dat is anders geworden. En straks ga ik nog even geschiedenis in het kort vertellen. Hoor. Want de nationale voertaal, het Bahasa Indonesia, verschilt van het Balinees. Maar wordt begrepen en besproken door de meeste Balinezen. Ja, iedereen spreekt natuurlijk de Bahasa Indonesia, hè, over heel Indonesië. Maar ze hebben natuurlijk hun eigen dialect en hun eigen taal. Dat hebben wij hier ook, hè, Jan? In Friesland. Nou, ik versta de mensen daar niet. Nee, hè? Maar goed, in Drenthe, inderdaad. Maar goed, zo hebben we allemaal wat. En straks een kort geschiedenisje hierover voor hen die nog nooit in Bali zijn geweest. En zich nu natuurlijk gaan zeggen van, oh, leuk om een keer daar naartoe te gaan. Inderdaad, inderdaad. Nou, ik ga iets vertellen. Ik ga iets vertellen over het eiland Samosir. Een klein geschiedenisje over dit eiland. Samosir is een groot eiland gelegen aan het Toba-meer in de provincie Noord-Sumatra. Op het eiland Sumatra, hè? Dus het is eiland Sumatra, maar dit ligt Noord-Sumatra. Het Toba-meer wordt gevormd door de caldera van de niet meer werkzame vulkaan. Toba Samosir ligt in die caldera. Het eiland is meer dan 1000 vierkante kilometer groot. Op het eiland liggen verschillende plaatsen, onder andere Tuktuk, Tamok, Ambarita, Simanindo en Panguguran. Hele aparte namen. Samosir werd in 1914 als laatste de slavernij afgeschaft. Luister goed, Jan. Samosir werd in 1914 als laatste de slavernij afgeschaft in de Nederlandse koloniën. Ja, gelukkig maar, hè? Maar het was 1914.
Oké, en dan wil ik even over... nu laten we weten natuurlijk. Maar we gaan ook luisteren naar de muziek dat afkomstig is uit Sumatra. Namelijk het lied Maragan Ragan. Bij ons bekend als het mooie nummer Alusiao. Het is gezongen door de Toba Singers. Maragan Ragan.

Muziek uit Sumatra. Wat is dit leuk, hè, om te weten dat elk eiland in Indonesië, en daar zijn er heel veel, hun eigen muziek hebben. En dit nummer Maragam Ragan, gezongen door de Toba Zingers, is afkomstig uit Sumatra. Ja, volgende keer ga ik ook een geschiedenis vertellen over Sumatra. Natuurlijk ook leuk om te weten hoe het daar is. Maar ik blijf nog even in Bali. Want de meeste Indonesiërs stammen af van migranten die tussen 3000 en 1000 voor Christus vanuit Zuid-China via Maleisië, Sumatra en Java naar Bali, Lombok en verder oostwaarts zijn getrokken. Archeologisch onderzoek heeft een bloeiende bronstijdcultuur tussen 1000 en 100 voor Christus aangetoond. Ongetwijfeld vond er in die periode al handel en een culturele uitwisseling met Zuidoost-Azië plaats. En vanaf het jaar 100 na Christus was er ook regelmatig contact met India. Oké. Want rond deze tijd werd de rijstbouw in Sawa's geïntroduceerd en die voor het huidige karakteristieke terraslandschappen heeft gezorgd. Indiase handelaren en monniken brachten het boeddhisme naar Java. En op Bali hadden ze echter weinig invloed, aangezien de Balinezen vasthielden aan een animistische religie en de bergen, rivieren en andere natuurkrachten aanbaden. Ja, dat kan. In de 8e en 9e eeuw bekeerden diverse Javaanse boeddhistische leiders zich met hun onderdanen tot het hindoeïsme. En deze keer volgden ook veel Balinezen. Wellicht aangetrokken door de bonte hindoeïstische mythologie. Ook nu nog zijn Balinezen verzot op fantastische verhalen. En bovendien konden de Balinese goden gemakkelijk in de rijke godenwereld van het hindoeïsme worden ondergebracht. Nou, en rond 1930 werd Bali veroverd door de koning van Oost-Java, waarna het hindoeïsme snel aan terrein won, een gematigde vorm van het kastenstelsel en de heilige drievuldigheid natuurlijk van Brahma. Ook heel bekend, hè? Brahma, Vishnu en Shiva vonden algemeen ingang. Bali was echter meer dan slechts een vazalstaat van Oost-Java. En van 1019 tot 1042 regeerde Airlangga, de zoon van de Balinese koning

Udayama en de Javaanse prinses over Oost-Java, terwijl zijn jonge broer als regent op Bali optrad. Wat een mooie, mooie geschiedenis, hè Jan? Ja, dat hebben ze daar zeker in Indonesië. Leuk om te weten, vooral als je voor het eerst daar naartoe gaat, moet je eigenlijk de geschiedenis kennen. He, van zo'n land, van een eiland. Of wat. Dat is leuk om te weten. Dan ga je erop af. Dan ga je ook op zoektocht van waar komt het vandaan? Waar komt dat vandaan? En ik ga niet meer verder praten. Want ik ga verder iemand feliciteren. Ik ga iemand feliciteren, Jan. En dat is iemand hier uit Apeldoorn. En dan heb ik het over onze voorzitter van het Indisch Erfgoed in Apeldoorn, Ralf Knevel. Goedemorgen, lieve Ralf. Nou, gisteren, Ralf, ontmoette ik jouw lieve vrouw en dochter. Ja, en van hen hoorde ik dat jij vandaag jarig bent. En ik zei tegen hun, ik ga voor Ralf een plaatje draaien. Want dit plaatje komt van jouw kinderen en kleinkinderen. Zij feliciteren jou. Ik hoorde dat zij overal vandaan kwamen, waar ze ook wonen, om hier in Apeldoorn jouw verjaardag te vieren met jouw lieve vrouw. Hoe mooi is dit en hoe gezegend ben je, Ralf. En ik hoorde ook dat jullie binnenkort weer richting Bali gaan. Nou, ik heb net de geschiedenis over Bali verteld. Jullie weten er allemaal natuurlijk ook de geschiedenis over Bali. Maar lieve schat, speciaal voor jou, Ralf, dit nummer. Ach, ja. En even een traantje laten, ja? Wat toep!

Waktu Potong Padi, speciaal voor onze jarige Ralf Knevel. En natuurlijk namens jouw hele familie, namens Radio Mariahati, lieve Ralf, een lang leven toegewenst en blijf nog heel lang gezond. Lieve groetjes. Een klein spreukje. Je herkent een vriend aan de rust die hij achterlaat. Maar een valse vriend herken je aan de chaos die hij meebrengt. Ja, het maakt niet uit wat je bent voor elkaar, maar het gaat erom dat je er bent voor elkaar. Helemaal waar. Laatste, het belangrijkste in het leven is de liefde die wij voelen, de herinneringen die we delen, de hulp en troost die we elkaar bieden in moeilijke tijden. Drie kleine spreukjes hier bij Radio Mariahati. En dan heb ik een tip om naartoe te gaan. En dat is de Pasar Malam Asia. Indonesië is dichterbij dan je denkt. Aziatische markt met mega stands, ongeveer 170 stands. En dat is vanaf 14, 15, 16 augustus in Tilburg. Curlingstraat 15. U kunt daar heerlijk shoppen, eten, gezellig genieten van de muziek. En dat is natuurlijk wat Pasar Malam Asia u aanbiedt. Een gezellige pasar 14, 15 en 16 augustus. En vergeet ook niet, 21 tot en met 23 augustus kunt u in Den Haag ook genieten van de Jalan Jalan Festival. Hè? Met Jalan Pedis op het Lange Voorhout als centrale locatie. Vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 augustus. Jalan Jalan Festival is een driedaags Indisch stadsfestival in Den Haag. Dat smaken natuurlijk ook verhalen en perspectieven en generaties samenbrengt. Hoe leuk is dit? En vergeet ook niet, hè, 8 augustus is volgende week. Hè? Ja, volgende week is zaterdag 8 augustus van 12 tot 6 is er natuurlijk een Bronbeek Festival. Dit niet ver van ons vandaan, van Apeldoorn. Het is in Arnhem, hè, Bronbeek Festival. En dat is met de Masada, de Street Rollers, Relight, Hawaiian Dansgroep Ohana en dansgroep Jujaro Maluku. Nou, en dat is aan de Velperweg 147 in Arnhem. Nou, misschien zien we elkaar zaterdag augustus wel in Bronbeek. Ook weer gezellig om naartoe te gaan. Dan gaan wij, Jan, even weer hier dicht bij huis. En dat is op de camping Beekbergen. Zitten Marloes en Rinaldo en kinderen te genieten van hun vakantie. Al 10 jaartjes, Lenny, zit een familie van Looy uit Amsterdam in Beekbergen. Ja, dat weet ik, want elk jaar krijg ik weer hele leuke verhalen van jullie. En graag een mooi plaatje voor ons allemaal. En groetjes aan onze familie in Amsterdam. Ja, nou, ik zou er wel een heel raar gevoel van krijgen. En natuurlijk ook, ja, het is gewoon een lekker zomers liedje. En speciaal voor jullie allemaal, natuurlijk in Beekbergen. Marloes, Rinaldo en kinderen, geniet van Raar Gevoel.

Ja, dat is echt een liedje voor op de camping. Hè? Gewoon gezellig, Nederlandstalig, raar gevoel. Gezongen door Theo van Kleef. Nou, het leven is niet altijd roze geur en maneschijn. Maar het is het enige dat je hebt. Dus maak er wat van. Helemaal waar. Winnaars zijn geen mensen die nooit iets fout doen. Maar dat zijn mensen die nooit opgeven. Ook helemaal waar. Geef nooit op waarmee je bezig bent. Gewoon door blijven gaan. Een relatie leeft niet van mooie woorden, maar van oprechtheid. Want zelfs de diepste gevoelens kunnen niet overleven wanneer waarheid wordt ingeruild voor schijn. Goed, Sio Sayange is aangevraagd door Hans Ratulangi uit Smilde voor zijn Sylvia. Gefeliciteerd Sylvia met je verjaardag, ook namens Radio Marihati. En hier komt For Once, gezongen door Audie Simon met het mooie nummer Sio Sayange.

verbreken vanwege het nieuws van 10 uur. Maar als ik Jan straks lief aankijk, Sylvia, dan hoop ik dat ik dit nog een keer kan draaien. Hè? Maar na het nieuws dan heb ik natuurlijk ook een hele mooi verhaal. De Javaanse tradities en ceremonies, opgestuurd door Richard Tielman. Daar ga ik straks over vertellen. Ook leuk om te weten. En ja, ik hoor de tune helaas. Ik moet er even uit. En na het nieuws ben ik weer terug met het tweede uurtje van Radio Mariatti. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanochtend om 4:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn twee doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En Hongarije heeft de kerncentrale Pax volledig stilgelegd door extreem laag water in de Donau tijdens de aanhoudende hittegolf. Voor het eerst in 44 jaar staat de centrale, die eerder al op verminderde capaciteit draaide, helemaal uit. Premier Peter Magyar riep burgers en grootverbruikers eerder al op stroom te besparen. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Marihati.

Ja, ik ben weer terug met het tweede uurtje van Radio Marihatti. En ja hoor, Jan die zei nog tegen mij, ik ga het nog een keer draaien. Het nummer Sio Sayange, speciaal voor Sylvia Ratulangi uit Smilde. Speciaal voor jou, natuurlijk. We moesten het onderbreken. En ja, we zijn net zo lief, we blijven altijd lief voor elkaar. Ja toch Jan, laat maar horen. Sio Sayange, speciaal voor Sylvia Ratulangi. Gefeliciteerd.

Ja, Alessio, Sayange, speciaal natuurlijk voor Sylvia Ratulangi namens Hans. Gefeliciteerd. En we hebben het gelukkig helemaal kunnen draaien voor jou. Hele mooie zondag toegewenst. Ik ga iets vertellen, luisteraars, over Javaanse tradities en ceremonies, deel 2. Indonesië heeft enorm veel verschillende culturen. Naar schatting zijn er meer dan 300 culturen en talen. Alleen in Indonesië, hè? 300 culturen en talen. Deze enorme diversiteit in culturen heeft een grote impact op huwelijksceremonieën. Elke bruiloft in Indonesië heeft haar eigen ceremonie die beïnvloed wordt door de culturen van de betrokken families. Een trouwerij in Indonesië is niet alleen een verbintenis van twee mensen, maar is ook een verbintenis tussen de twee families. Een serieuze en wederzijdse liefde tussen een vrouw en een man wordt bezegeld met een huwelijk. De Javanen zijn de grootste etnische groep van heel Indonesië. De Javaanse cultuur is rijk aan rituelen die de levenscyclus markeren. En het Javaanse leven kent 7 belangrijke levensfasen. Deze beginnen tijdens de zwangerschap en eindigen na de dood.

In de zevende maand van de zwangerschap wordt op Java een mitoni of tinkepan-ceremonie georganiseerd voor de aanstaande moeder en haar baby. Het woord mitoni is gebaseerd op het woord pitu, dat in het Javaans zeven betekent. Om deze reden wordt als datum voor de ceremonie het liefst 7, 17 of de 27e dag van de zevende maand gekozen. De naam Mitoni of Tinkeban is gebaseerd op het verhaal van een man en vrouw genaamd Ki Sedia en Ni Satinkep, die rond het jaar 1150 op Java woonden. Samen hadden zij 9 kinderen gekregen, maar triest genoeg stierven al hun kinderen op jonge leeftijd. Sedia en Satinkep vroegen hun koning Jayabaya van Kediri, die vroegen zij om raad. Koning Jayabaya heeft hen toen de Tinkeban of Metoni-ceremonie aangeraden. En dit is uitgegroeid tot traditie die zich heeft verspreid over geheel Java en van generatie op generatie is doorgegeven. Tot de dag van vandaag is dit oude gebruik nog overal op Java terug te vinden. Al zijn er wel lokale verschillen. De ceremonie bestaat uit verschillende stappen. Een heel korte beschrijving van de verschillende stappen. Het vragen om zegeningen van de oudere familieleden is het begin van de ceremonie. Nadat de oudere familieleden hun zegeningen hebben gegeven, wordt de aanstaande moeder gewassen met water uit 7 verschillende bronnen. Aan het water zijn 7 verschillende bloemen, de kembang setaman, toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld rode en witte rozen, jasmijn, kantil en kenanga. Of kenanga. Het wassen staat symbool voor de spirituele reiniging en de overgang naar haar nieuwe rol als moeder. Na het wassen verkleedt de aanstaande moeder zich 7 maal en draagt ze 7 verschillende batikdoeken. Onder de batikdoeken draagt ze een witte doek. De kleur wit staat symbool voor oprechtheid. En zij kiest 7 batikpatronen uit de patronen die bij deze ceremonie horen. Hiermee laat zij zien wat zij haar kind toewenst. Als laatste doek wordt altijd gekozen voor een doek van Lurik Lassem. Lurik Lassem is het eenvoudigste motief. Met deze doek wordt aangegeven dat geluk te vinden is in eenvoud. En de verticale lijnen in deze geweven stof symboliseren de relatie met God of de kosmos. En de horizontale lijnen staan voor de relaties met onze medemens. Nadat de moeder zich 7 maal heeft omgekleed, snijdt de aanstaande vader een koord door. En dat gemaakt is van palmbladeren. En dat door de aanstaande moeder om haar middel wordt gedragen. Hiermee wordt de hoop uitgesproken dat de bevalling voorspoedig zal verlopen. En na de bevalling begraaft de vader de placenta voor het huis. De plek wordt afgeschermd en er wordt een lamp aangestoken. En de lamp blijft 35 dagen branden. Dit is toch zo mooi, hè? Al deze tradities in Indonesië. En dit is een Javaanse traditie en ceremonies. Hoe mooi is dit? Ja. En ik hoop dat het nog bestaat. Ik denk het wel. Oké, Jan. Laat maar horen voor onze Spaanse luisteraars. Ja, toch? Een mooi Spaans nummer. Para que no me olvides.

Ja, oké. Ook nog even om verder te vertellen. Op de dag na de geboorte van de baby drinkt men dawet. Het is gemaakt van gezoete kokosmelk met rijstmeel of maïzena. Dawet is nauw verwant met chendol. Familie, vrienden en buren komen langs met cadeaus en er wordt om zegeningen voor de baby gevraagd. Op de vijfde dag na de geboorte wordt er samen gebeden voor de baby. En in sommige plaatsen is dit een moment dat de naam van de baby bekend wordt gemaakt. En bij het afvallen van de navelstreng wordt er een ceremonie gehouden. Op de 35e dag na de geboorte, tussen haakjes in sommige streken na 40 dagen, wordt weer een ceremonie gehouden. Tijdens deze ceremonie wordt de nagels en het haar van de baby voor de eerste keer geknipt. Er wordt ja, als hij geen haar heeft, wat dan, hè? Een kale baby. Dat kan ook natuurlijk, ja. Maar goed, er wordt gebeden voor de gezondheid van de baby. En deze ceremonie gaat vaak gepaard met baden in een bad met 7 soorten bloemen. Oh, wat is dit mooi. Mooi, natuurlijk. Ja, dit is een Javaanse ceremonies en tradities dat daar, denk ik, nog steeds wordt gedaan. Even een spreukje. En houd alvast pen en papier.

respecteert en je vrijheid laat ademen, geef je het kostbaarste geschenk. De ruimte om volledig jezelf te zijn. En dat heb je af en toe nodig, hè? Van elkaar. Even elkaar de ruimte geven, dan komt het helemaal goed. Goed, Els Michiels. Goedemorgen, lieve Els. Ja, nou, gisteren hebben we een hele gezellige middag gehad samen. Hè? En toen zei je, weet je, Len, ik ben vergeten om een plaatje aan te vragen voor mijn zusje Julia. Ja, en ik was het ook helemaal vergeten, Jul. Want jij woont nu in Spanje. En ik zou zeggen, nou ja, geniet van het weer. Want ik denk dat het daar nu 40 graden is. Ja, Jan. Hè? Wij gaan ook de warmte tegemoet. Het wordt hier ook weer warm, Jul. Maar bij jou en Riem is het natuurlijk veel warmer. Hè? En natuurlijk feliciteert Els ook. Lieve vriendin Hedy Haksen. Jullie waren allebei jarig geweest. En natuurlijk ook namens Radio Marihatti alsnog van harte gefeliciteerd. En ja, dat dansen zit in ons bloed, zeg ik altijd. En daarom heb ik gekozen voor dit mooie nummer Just Wanna Dance with You. Geniet ervan.

Oh, met het warme weer heb ik echt geen zin om te dansen. En ik denk Julia ook niet, Hedy ook niet. Maar toch het mooie nummer. Speciaal voor jullie beiden, want jullie waren jarig geweest. En alsnog van harte gefeliciteerd namens Els. En natuurlijk namens Radio Mariahati. Een hele mooie zondag toegewenst. Nog even twee spreukjes. Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn. Maar het is het enige dat je hebt. Dus maak er wat van. Winnaars zijn geen mensen die nooit iets fout doen. Maar dat zijn mensen die nooit opgeven. Allemaal helemaal waar. En dan kent u dit trouwens nog, dit lied... Ik laat even... Oh, nog even een moment, zei Jan. Maar dit had ik even gevonden, Jan. En ik dacht... Het heet geen... Juist. Het heet geen doe, maar het heet you. En dit wil ik draaien voor alle mensen die op de camping zitten hier... in de omgeving van Apeldoorn. Terug in de tijd, hè? En dan op... Dit kan wel, Jan. Dit kan echt op één tegel gedanst worden. Ja, gewoon één tegel pakken en samen even genieten. Gezongen door Bauke. Ja. You.

0: Dit is een speciaal kookrecept bij Radio Mariati.
1: Ja, heel speciaal. Maar trouwens, dat nummer You werd vroeger natuurlijk gezongen door Peter Maffay. En wat zingt Bouke toch mooi, hè? Heel mooi gezongen. Geen doe, maar You. En we gaan koken. We gaan klaarmaken. Kip in baliesaus. Heel makkelijk voor deze zomerdagen. Wat u wel moet hebben, is de gula java, oftewel Javaanse palmsuiker. Geeft dit gerecht extra diepte. Mocht je het niet in je keukenkast hebben, dus dan kan je het ook natuurlijk vervangen door bruine basterdsuiker. Het is altijd prettig om gula java in huis te hebben. Het is voor, even kijken, 4 personen. En bereidingstijd is ongeveer 1 uur. En natuurlijk verwarm de oven, want dat heb je nodig. De oven op 180 graden. Wat hebt u nodig? 400 gram kippendijen. 400 gram kippendijen. 3 eetlepels ketchup mannies. Zoete ketchup. 1 ui. 3 teentjes knoflook. 2 centimeter Laos. Mag ook poeder zijn, hè. 2 eetlepels zonnebloemolie, 2 eetlepels tomatenpuree, 3 eetlepels rijstazijn, 3 eetlepels sambal bajak, 1 jeruk purut blaadje en 1 eetlepel gula java. Zout, peper naar smaak, maar ook wel 150 milliliter water. U hebt nodig voor deze heerlijke Bali kip of kip in Bali saus, 400 gram kippendijen, 3 eetlepels ketchup mannies, 1 ui, 3 teentjes knoflook, 2 centimeter Laos, mag ook poeder zijn, 2 eetlepels zonnebloemolie, 2 eetlepels tomatenpuree, 3 eetlepels rijstazijn, 3 eetlepels sambal bajak, 1 jeruk purut blaadje, 1 eetlepel gula java en 150 milliliter water. Verwarm de oven. Natuurlijk even de oven voor verwarmen op 180 graden. Spoel de kippendijen schoon en dep ze droog. De kip moet je altijd, altijd, maar dan ook altijd even wassen. Het liefst met azijn. Want het is best vies als het zo van de slager komt. Er wordt alles meegedaan. Maar ik was altijd mijn kip heel goed schoon. Dus spoel de kippendijen schoon en dep ze droog. Marineer de kip met het zout, peper en ketchup. Dan marineer je de kip met zout, peper en ketchup. Rooster de kippendijen ongeveer 20 minuten. Snijd de ui, knoflook en Laos fijn. Verhit de olie in een pan. Fruit de ui, knoflook, Laos en tomatenpuree. Voeg de rest van de ingrediënten toe. Meng alles goed en breng het aan de kook. Zet het vuur heel laag. Voeg de kip toe en meng alles goed door elkaar. Bedek de pan met een deksel en laat het geheel ongeveer 25 minuten.

Kinderen op laag vuur. Nogmaals, u verwarmt de oven op 180 graden. Spoel de kippendijen schoon en dep ze droog. Marineer de kip met het zout, peper en ketchup. Rooster de kippendijen ongeveer 20 minuutjes. Snijd de ui, knoflook en laos fijn. Verhit de olie in een pan, fruit de ui, knoflook, laos en tomatenpuree. Voeg de rest van de ingrediënten toe en meng alles goed en breng het aan de kook. Zet het vuur laag, voeg de kip toe en meng alles goed. Bedek de pan met een deksel en laat het geheel ongeveer 25 minuutjes sudderen op laag vuur. En dit is zo lekker met heerlijk warme rijst. En wat hoort erbij, Jan? Sambal, hè? Ja. Jazeker, zei Jan. Sambal hoort erbij. En nu de ayam rujak. Wat is een ayam rujak? Dat is gestoofde kip in een mild pittige saus. Een gerecht dat niet mag ontbreken bij een Indische rijsttafel. Voor 4 personen hebt u nodig 750 gram kippendijen. 750 gram kippendijen. 200 milliliter zonnebloemolie, wat zout en extra nodig, een keukenmachine. En voor de saus hebt u nodig 1 ui, 3 teentjes knoflook, 2 centimeter laos, 2 eetlepels zonnebloemolie, 1 theelepel ketumbar, 1 theelepel paprikapoeder, 1 theelepeltje kunyit, een halve theelepel peper, 2 eetlepels ketchup manis, 1 eetlepel gula java, 100 milliliter water en 250 milliliter kokosmelk. Ik voel dat ik te snel ga. Maar goed, even heel langzaam. Voor de saus, u hebt sowieso 750 gram kippendijtjes nodig, 250 milliliter zonnebloemolie en natuurlijk extra nodig een keukenmachine. Het hoeft niet hoor, als u dat niet hebt. Hè. Voor de saus hebt u nodig 1 ui, 3 teentjes knoflook, 2 centimeter laos, 2 eetlepels zonnebloemolie, 1 theelepel ketumbar, 1 theelepel paprikapoeder, 1 theelepel kunyit, geel wortel, hè, kunyit, halve theelepel peper, 2 eetlepels ketchup manis, 1 eetlepel gula java, 100 milliliter water en 250 milliliter kokosmelk. Het bereiden. Snijd de kip in hapklare stukken. Verhit de olie in een pan en frituur het ongeveer 4 minuutjes. Dus snijd de kip in hapklare stukken. Verhit de olie in een pan en frituur het ongeveer 4 minuutjes. Snipper de ui, snijd de knoflook fijn en kneus de laos. Verhit de olie in een pan en fruit de ui, knoflook en laos totdat het geurig ruikt. Doe de ui, knoflook en laos in een keukenmachine. Voeg de ketumbar, paprikapoeder, kunyit en peper toe en maal het fijn tot een pasta. Maar het hoeft niet. Doe de pasta in de soeppan en fruit het ongeveer 3 minuutjes op middelhoog vuur. Voeg de ketchup manis en de gula java toe en meng goed. Voeg het water en de kokosmelk toe. Meng alles goed en breng het al roerend aan de kook. Zet het vuur laag en voeg de kip toe. Meng alles goed en laat het ongeveer 1 uur sudderen. Ik moet zeggen, deze kruiden hebt u echt nodig. Geen andere kruiden gebruiken, want dan verpest je natuurlijk dit recept. De ayam rujak is ontzettend lekker. En ik zou zeggen, eet smakelijk, slamat makan, sambal bij. En natuurlijk tot volgende week weer een ander recept. Het Indonesisch lied Ter Ingat Selalu gaat naar de familie Simon uit Jakarta. Dennis en Rielana namens de familie uit Hengelo gefeliciteerd met jullie 50-jarig huwelijksfeest, ook namens Radio Marihatti. We gaan gezellig luisteren naar de Indonesische zangeres Yeti Kadi met Ter Ingat Selalu.

Oké, we gaan even... ik heb wat tips voor u. Het is vakantietijd. Met de kinderen, kleinkinderen. Leuk om naar Vogelpark Avifauna te gaan. In Vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn kijk je niet alleen naar de natuur. Je beleeft haar echt. Of je nu oog in oog staat met een nieuwsgierige pinguïn, je tijdens de vogeldemonstratie verwondert over hoe de vogels zich van nature gedragen, of simpelweg tot rust komt in de plantrijke omgeving. Er valt overal iets te ontdekken. Wilt u meer weten, dan gaat u gewoon naar leukstetickets.nl/avifauna. En dan heb ik ook voor u nog zandsculpturen. Dat is zo mooi als je hier naartoe gaat. Kom nu kijken en beleef de grootste zandsculpturen tentoonstelling van Europa. Waar het thema het Romeinse Rijk centraal staat. Wandel langs reusachtige bouwwerken van zand. Zoals imposante tempels en aquaducten. En zie hoe legendarische veldslagen en het spektakel in het Colosseum in zand zijn vereeuwigd. En tijdens je route ontdek je hoe de cultuur en geniale uitvindingen van dit machtige rijk onze wereld van vandaag nog steeds beïnvloeden. Naast de zandkunst is er een sfeervolle beeldentuin en zijn er nostalgische winkeltjes. Gaat u weer naar leukstetickets.nl/zandsculpturen. Het is voor de kinderen en kleinkinderen natuurlijk ook leuk te weten over de geschiedenis van vroeger, het Romeinse Rijk. Zijn ze tegenwoordig allemaal vergeten hoe het gegaan is? Wel, Jan? Dat wordt geloof ik niet meer gedaan of gegeven. Maar goed, het is leuk om met kinderen, kleinkinderen, voor uzelf ook natuurlijk, om naartoe te gaan. We gaan gezellig luisteren naar een mooi instrumentaal nummer. Ja, en gewoon met z'n allen samen meezingen. Zullen we dat ook doen, Jan? Surabaya? Ja, hè? Gaan we ook meezingen, toch? Oké, instrumentaal. MUZIEK

Het instrumentale nummer, gespeeld door Red Diamond. Het nummer Surabaya. Ja, nog even wat leuke spreukjes. Soms is het leven als een druppel water. Soms spat het helemaal uiteen. En dan er is er geen later. Dus soms is het leven als een druppel water. Soms spat het uiteen. En is er geen later. Elke dag is er één om voor te gaan. Hij wordt steeds cadeau gedaan. Geniet toch vooral van elke dag, zolang als het kan en zolang als het mag. Laatste, want soms is het leven als een druppel water. Nogmaals, het spat het uiteen, dan is er geen later. Oom Otto Kobus uit Dieren, goedemorgen, oom Otto. U bent jarig namens de hele familie Kobus uit Dieren. Van harte gefeliciteerd, ook namens Radio Mariahati. Het nummer Ambon Tolehu heb ik speciaal voor u uitgezocht. En dit ga ik speciaal voor u draaien. Ik wens u nog een hele mooie dag en verjaardag. De Masnaid Groep.

Het Molukse, mooie Molukse lied Ambon Tolehu heb ik gedraaid voor oom Otto Kobus uit Dieren. Natuurlijk ook namens Radio Marihatti van harte gefeliciteerd. Ik had nog eigenlijk zoveel willen vertellen over de gedichtenbundel Begitu Saja. Dat is geschreven door dichter Joji Rensampesi. Maar dat bewaar ik voor volgende week. Want deze Joji Rensampesi is geboren in het voormalig barakkenkamp Schattenberg in Westerbork. Hij is geboren uit een Molukse vader en een Timorees Molukse moeder. Zijn overgrootmoeder is een Javaanse afkomst. Rensampesi is opgegroeid in een wijk waar voornamelijk Molukkers wonen en de plaatsen Kamp Schattenberg in Assen boven Smilde, Culemborg, Groningen. Zijn huidige woonplaats en zijn reizen naar Java en de Molukken. Dat is leuk om ook erover te vertellen en dat ga ik maar volgende week doen. Het is een heel mooi gedichtenbundel en het heet Begitu

Saja. Wat betekent Begitu Saja? Het betekent zomaar. Joji Rensampesi. Ik hoor de tune. Ik ga er natuurlijk vandoor, lieve luisteraars. En ik hoop dat u weer hebt genoten van Radio Marihatti deze zondagmorgen. 2 augustus. Ik wens alle zieken beterschap, alle jarigen van harte gefeliciteerd. Geniet nog even van de zomerse dagen hier in Nederland. Jan Trimakassi, dankjewel Jan. En u weet het, volgende week. Hè, en ook alsjeblieft de verzoekjes. Voor donderdag graag wil ik het binnen hebben. Na donderdag, Jan, dan gaat het niet meer, hè? Hebben ze lekker pech? Nee, maar goed, het komt helemaal goed allemaal. Ik wens u een gezegende zondag en tot volgende week. Dag!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina-demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 4:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn 2 doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Klassiek.
3: Radio Apeldoorn.
4: U bent nog verbonden met RTV Apeldoorn en wel met Apeldoorn Klassiek. En we gaan een heel uur klassieke muziek voor u draaien. En we gaan starten met barokmuziek, licht klassieke muziek, wat je in de top 100 terug kan vinden. En het is een luid instrumentaal lied,

We gaan naar het Meraki Quintet. En dat is een blaasquintet. En zij spelen Bring Him Home.

Ja, dit was Bring Him Home uit de musical Les Misérables. Het volgende nummer wat ik voor u heb uitgezocht is van Fauré, Cantique de Jean Racine, opus 11.

Ja, dit werd gezongen door de Fauches 8 en uitgevoerd door het orkest onder leiding van Barnaby Smith. We maken een uitstapje naar het Sallapuzia Brass Quintet. En dat zijn trompetisten, hoornblazers en tuba en nog een trompetist. Het is een vrolijk mannengezelschap, dat wel. En ze spelen klassiek, ze treden op en ze zijn in 2007 zijn ze gestart als het Sallapuzia Brass Quintet. En we gaan naar een nummer, dat heet het Sacrea Symphonia Canzon per Sonar Septimi Toni. En de componist is Giovanni Gabrieli en de dirigent Jeroen Berwaerts.

In Gigant draaien momenteel prachtige films en ook een muziekfilm over Vivaldi. Het Italiaanse kostuumdrama Primavera vertelt het verhaal van de ontmoeting van twee zoekende zielen. De jonge en getalenteerde violiste Cecilia, een wees op zoek naar haar eigen identiteit, en de componist Antonio Vivaldi, een man die wordt meegesleept door zijn creativiteit en het talent van Cecilia Venetië in de 18e eeuw. De 20-jarige Cecilia is een getalenteerde violiste die het grootste deel van haar leven in het weeshuis heeft gewoond. Het is gebaseerd op de roman van Tiziano Scarpa en het is het speelfilmdebuut van operaregisseur Damiano Micheletto. En de film werd geselecteerd voor het Toronto Film Festival en werd onderscheiden met 3 David Di Donatello Awards. Beste muziek, beste geluid en beste kostuum. Hij draait vanaf volgende week zondag in Gigant. En we gaan nu even naar een cantate van Vivaldi. Cantate cessate.

In het weekend van 29 en 30 augustus is er speciaal voor de opening van de Stallenplein van Paleis het Loo een gratis concert. En twee keer per dag verzorgt het Nationaal Jeugdorkest Nederland een optreden op de overdekte aanspanplaats. Laat je verrassen door jong muzikaal talent en een afwisselend programma in een bijzondere ambiance. En we gaan nu luisteren naar het hele orkest, want Paleis het Loo nam gaat een deel van het orkest voor u spelen. Maar ik laat u nu het hele orkest horen met het nummer L'Italia del Giro van Zimmermann.

zeer de moeite waard om even naar het Paleis Het Loo te gaan op 29 en 30 augustus. Waarbij u natuurlijk ook de stallen kan bezoeken, maar ook vooral van de muziek kan genieten.

U luisterde zojuist naar een serenade van Schubert. En dat werd gespeeld door Hauser. Dat is een geweldige cellist. We gaan naar een strijkkwartet. Nummer 20 in D majeur. En dat is van de componist Franz Joseph Haydn.

We gaan naar een strijkkwartet, nummer 20 in D majeur. En dat is van de componist Franz Joseph Haydn.

U luisterde zojuist naar een Pogo Adagio, het Allegro Moderato, van het E. Meyer strijkkwartet. We gaan naar Keltische muziek en het heet Songs for the Journey, Celtic Blessing.

Apeldoorn. Daar vindt u echt nog wel het een en ander. Ook wel op het gebied van klassieke muziek. Maar ja, dat is toch altijd iets minder dan in de winter. Gaat u ook naar onze website, daar vindt u allerlei informatie over wanneer we in de lucht zijn, zeg maar. Wanneer we echt ook gemakkelijk te vinden zijn. En niet alleen via internet, maar ook dat kan er. Ik bedoel, dat is ook niet zo'n probleem. Dan gaat u gewoon naar rtvapeldoorn.nl en dan kunt u alle programma's gemakkelijk via uw laptop of computer beluisteren. Verder hebben we allemaal korte items natuurlijk, korte nieuwsitems. In de wandelgangen is vanzelfsprekend even gestopt, want dat is gewoon een politiek programma en die zijn op reces. Er gebeurt natuurlijk voldoende in Apeldoorn, dus gaat u echt naar die uitagenda. Blijft u ook vooral luisteren. Hierna komt muziekmelange. Onno is op vakantie, heerlijk. Maar hij heeft heerlijke muziek voor u klaargezet. Dus daar kunt u ook gewoon naar blijven luisteren. En ik ben er weer volgende week. En we gaan eruit met sonaten in B klein voor viool en fortepiano en andante. Ik wens u natuurlijk een hele plezierige zondag, maar ook een mooie week. En ik weet niet of het echt weer zo warm wordt, maar nou, ik hoop niet zo warm. Maar ja, we zijn in de zomer en het kan zomaar gebeuren. Nogmaals, wanneer u op vakantie gaat, doet u vooral voorzichtig. Kom veilig weer terug en veel plezier. Dag!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina-demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:45 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn twee doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Muziek Mélange.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Muziek Mélange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondag.

Nightmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Muziekmelange. Twee uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Mélange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. Het OLVG in Amsterdam doet mee aan een proef voor abortussen met een sociale indicatie. In 2024 werden in totaal 331 abortussen uitgevoerd tussen de 22e en 24e week, op een totaal van ruim 39.000. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid voor de komende jaarwisseling. Veel gemeenten ontvingen nog geen enkele aanvraag. De uitzondering op het verbod op zwaar F2-vuurwerk blijkt in de praktijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina-demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:45 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Muziekmelange.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. Het OLVG in Amsterdam doet mee aan een proef voor abortussen met een sociale indicatie. In 2024 werden in totaal 331 abortussen uitgevoerd tussen de 22e en 24e week, op een totaal van ruim 39.000. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid voor de komende jaarwisseling. Veel gemeenten ontvingen nog geen enkele aanvraag. De uitzondering op het verbod op zwaar F2-vuurwerk blijkt in de praktijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Muziekmelange.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
1: Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

0: Mélange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.
1: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van...

Nederland, dat staat ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend, totdat die van ellende ging. Daar springt de Randstad uit de band, dat staat ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met de ander naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin. En daar vond gat de inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraak je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuil je neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder.

0: invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor 660.000 euro wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Muziek Melange.
1: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
2: Muziek Melange. 2 uur lang genieten van relaxte muziek op de zondagmiddag.

Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Muziekmelange. Twee uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Muziekmelange. Twee uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Muziekmelange. Twee uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanmiddag raakten twee personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor €660.000 wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

0: Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is Lang Leven.

0: een hele, hele goede middag en welkom bij aflevering 44 van Lang Leven Live. Een hele goede middag, Guido.
1: Hele goede middag, Tim.
0: We begonnen met
1: Jefferson Airplane en Somebody to Love.
0: Ja, en volgende week is er dan nog een opname. Die hebben we vrijdag opgenomen. Maar voor mij gaat de vakantie echt beginnen. Och, het is echt de laatste 3 uur. Ik ben er ook helemaal aan toe. Ik ben er echt... Ja, joh, ik vannacht ook iets van 12, 13 uur geslapen.
1: 12, 13 uur geslapen?
0: Ja.
1: Doe maar.
0: Volgens mij om 11 uur in slaap gevallen. En om
1: 11 uur wakker geworden?
0: Nee, 1 uur was het.
1: Zo.
0: Maar dan ben ik wel nog een keer om 2:30 wakker geworden. Want ik slaap slecht. En om 10 uur, maar om 10 uur om 7:30 nog een keer voor wakker geworden. Omdat dat de biologische klok is. Om 10 uur nog een keer wakker geworden. Maar wel kunnen doorslapen tot 1 uur of 1. En ik had zo nog de hele dag kunnen slapen. Maar dat maakt niet uit. 3 weken is even helemaal niks. Tenminste, ik moet hier nog wel weer langskomen om de opnames erin te zetten. Maar dat is het enige. Ja, dat kan ik om 3 uur s'nachts doen, hè?
1: Ja, dat kan ook. Zolang ze er maar in komen.
0: Jij hebt nog 1 weekje.
1: Ja, nog 6 dagen eigenlijk.
0: 6 dagen. Want jouw laatste werkdag is vrijdag?
1: Zondag.
0: Zondag. Oh, het is een week nog.
1: Ja, nee, want zaterdag ben ik vrij.
0: Ja, nee, woensdag maar dat is nog een hele week tot je... Dan kun je wel zeggen dat je zaterdag vrij hebt. Maar dan zit je toch weer aan het tikken op die zaterdag van ik moet zondag werken.
1: Dus het is valt wel mee. Ik kan wel redelijk uitslapen. Moet om 9:30 beginnen zondag. Dus het is wel te doen.
0: Ja, oké. Okay, maar dit is nog... Ja, dus, en jij vertrekt meteen maandag dan weer, hè?
1: Ja, maandagochtend om 6:30.
0: Dat is ook alweer zo. Maar je bleef de hele dag wakker, of niet?
1: Ja, nachtje op Schiphol.
0: Ik zit nou even te kijken als we dan toch op de vakantie hebben. We gaan volgende week... Weet ik toevallig. We hoeven nou niks op te schrijven. We gaan het ook nog wel even hebben over de vakantie. Er komt toch vakantiemuziek kan er nog voorbij staan. Daar hebben we ook nog over waar jij naartoe gaat. Jij gaat, ik vergeet even het eiland.
1: Kos.
0: Nou, Kos. Nog steeds geen bosbranden.
1: Voor zover ik weet niet, nee.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Want ik zie dat overal weer er is. Bosbranden en weet ik veel allemaal wat voor ellende allemaal. Ik ga dan weer naar Duitsland. Vind ik ook wel weer lekker. Daar kan het wel weer warm zijn in Duitsland. Maar het schijnt dat vind ik dan wel weer leuk. Daar hebben we het volgende week niet over gehad.
1: Dus nee, dan mag je het nu nog even doen.
0: Een zin in de toekomst en in het verleden. Ja, dat vind ik ook wel zoiets raars. Het schijnt dat je in Duitsland, dat vind ik dan wel weer leuk. Daar heb je de biergarten, zijn hele grote tuinen. Mm-hmm. En dan mag je dus wel je eten meenemen. Maar je moet wel wat te drinken daar bestellen. Maar dat schijnt dan weer lekker cool te zijn. En dat schijnt zo'n rivierbedding te zijn waar je kan zwemmen. Waar de Duitsers dan weer zwemmen.
1: Nou, dat is toch lekker.
0: Ik heb er heel veel zin in.
1: Ja, dat geloof ik.
0: En jij gaat ook echt 2 weken op vakantie, hè?
1: Ja, 2 hele weken.
0: Hele weken. En dan, daarop. Jij kan niet meekijken wat ik nou heb klaarstaan. Maar ik denk, blijf het even bij de vakantie houden. Kos is natuurlijk een eiland, of niet?
1: Ja, dat klopt, helemaal. Dan kan ik hem denk ik al raden.
0: Nou, doe eens een gok.
1: Ik denk dat het Weezer wordt met Islands in the Sun.
0: Weezer vind je ook niet zo heel erg, hè?
1: Nee, die vind ik wel leuk.
0: Dat snap ik dan weer niet, hè? Muse heb je niks mee.
1: Nee.
0: The Killers heb je niks mee. Nee. Weezer dat dan wel weer.
1: Ja, dat is dan eigenlijk de enige die ik wel weer kan hebben. Ja,
0: niet dat
1: het
0: al dezelfde muziek is. Maar dat vind ik leuk. Wat zei je ook alweer?
1: Islands in the Sun.
0: Van Weezer.

0: Het staat nog heel hoog op mijn lijstje. Zo, weg. Het applaus. Het staat nog heel hoog op mijn lijstje om dat nog een keer mee te maken. Glastonbury. Dat is een heel groot festival in Engeland. En het is wel leuk, want dit jaar is het niet. Want ze doen het 5 of 6 jaar achter elkaar doen ze het geven. En daarna doen ze het jaar niet, zodat alles weer een beetje kan herstellen.
1: Ja, het gras en weet ik veel wat allemaal. De grond, de aarde.
0: Ja, nee, daarom dat vind ik heel leuk. Vrijdag hadden we een bruggetje. Laten we het daarop halen. Hoe kwamen we hier eigenlijk op?
1: Wij zochten Duitse platen voor jou.
0: Ja, dat was hem.
1: En toen heb ik een hele riedel opgenoemd en daar was deze er eentje van.
0: Ja, maar dat was... Ach, wat is die bekende plaat van hen ook alweer? Want daar kwam het volgens mij...
1: Scandal in...
0: In Spermarink. Dat is hem. Ja. En toen zaten we even in het live-album te bladeren. Nee, we waren op zoek naar Peter Schilling. Dat was het.
1: Dat was hem. Maar hebben we al een keer gedraaid.
0: Ja, dat was het. En toen kwamen we dat hij samen dus met de Spider-Murphy-gang heeft opgenomen... En dat is dan een album van various artists staat hier. Maar dat is allemaal Spider-Murphy Gang.
1: Ja, met onder andere ook Peter Schilling dus.
0: Ja, en zo kwamen we erop, ja. En ik zit nou even te kijken. Het is opgenomen in die Olympiahallen in München. Nou, heel toevallig ben ik ook nog in München.
1: Ja, kun je even langs gaan?
0: Ja, nee, ik ga er ook langs.
1: Ja,
0: yeah. Dat staat voor donderdagavond in de planning. Want dat is dan bij het Olympisch Stadion.
1: Ja, logisch.
0: Dat schijnt dan op een berg te zitten. En dan bij mooi weer schijnt dus daar op neer te kunnen kijken. Kun je dus München zien. En als het mooi weer is, kun je de Alpen ook nog zien.
1: Oh, dat is wel gaaf.
0: Heb ik ook nog een beetje van de Alpen gezien.
1: Ja.
0: Zit ik aan te denken. En wat wil ik er nog meer bij zeggen? Het schijnt op loopafstand. Het is een half uurtje lopen. 3 kwartier lopen van mijn hotel.
1: Dat is gezond.
0: Ja, dat is gezond. Wat hebben we klaarstaan?
1: Major Tom van de Spider-Murphy Gang en Peter Schilling.

0: You are a girl, you'll be a woman soon van Urge Overkill. En dat was natuurlijk een cover van Neil Diamond. Die heeft natuurlijk de originele uitvoering van A Girl, You Will Be a Woman Soon. Je keek net ook even bij mij mee, want het nummer van hem is meer dan 153 miljoen keer gestreamd.
1: Van degene die we net hoorden.
0: Ja. Niet de live uitvoering, maar de gewone uitvoering. Ja. En vraag je nou ook af waarom dat nou zo komt dat er zoveel is gestreamd?
1: Ja.
0: Dit is de versie die in Pulp Fiction zit.
1: Ja, dat is er klaar gelijk een hoop.
0: Ja. Ik ben heel even nog twee dingen aan het zoeken. Ik ben echt toe aan de vakantie, want ik had eigenlijk allemaal weer klaarstaan. Dan moet ik het zo doen.
2: Het live album van de week.
0: Ah, het is ook weer precies 16:30.
1: Ja, dat is heel knap.
0: Ja, dat is heel knap als je live zit. Ja, ik kan het makkelijk tellen dan. Had je nog wat leuks gevonden?
1: Nee, eigenlijk niet. Het live album is hetzelfde als vorige week. Neil Diamond Stages Performances tussen 1970 en 2002. Vorige week heb ik daar uitgebreid al wat over verteld. Er zit een kerstcd'tje bij, een dvd'tje als je de boxset thuis hebt zitten van het concert in Dublin. En ik heb even gekeken of je hem nog eventueel zou kunnen kopen.
0: Zeker.
1: Bij de winkel van Jeff Bezos. Kun je hem nog wel kopen als tweedehands voor het mooie bedrag van €33,47.
0: Oh, dat valt mee.
1: Ja, dat valt wel mee. Voor 5 cd'tjes en 1 dvd'tje.
0: Ja. Ik ben ooit lid geweest van de bibliotheek. Dat was wel heel fijn. Kon je boeken... Ja, jij weet hoe het werkt bij de bibliotheek.
1: Ja, dat weet
0: natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat was toen nog in Maastricht gewoon. Dan kon je ook cd'tjes huren. Ik weet niet of dat nog steeds kan.
1: Durf ik niet te zeggen. DVD'tjes wel, volgens mij. CD'tjes durf ik niet te zeggen.
0: Nou ja, hier wat. Toen kwam ik een The Greatest Hit CD van de Red Hot Chili Peppers tegen.
1: Oh ja.
0: En er zat ook een DVD'tje bij. En dan bij dat DVD'tje stonden en de videoclips. Maar ook hoe een aantal van die videoclips werden gemaakt.
1: Oh, dat is ook
0: wel. Die ben ik eigenlijk nog wel op zoek. Want dat is

0: ja, bij twee van die nummers staat er best wel leuk, is dat best wel een leuk verhaal erachter.
1: Ja, die gaan dan in elkaar over, toch? Dat is met
0: ja,
1: die taxichauffeur
0: nee,
1: of zo.
0: Je hebt die taxichauffeur en dat is dan ook wel heel erg leuk. We zochten nog een acteur en toen kwamen we bij hem uit. En ook in die making-of speelt hij dus echt zijn rol. Ja, leuk en dit. Maar dan word je ook bijvoorbeeld verteld, in die videoclip zie je op een gegeven moment, op het laatste zie je Flea en de drummer, ik kom even niet meer op zijn chat.
1: Chad Smith.
0: Zie je bijvoorbeeld in de auto zitten. En Flea rijdt. Maar Flea heeft helemaal geen rijbewijs. Oh, ja. Dus dat vond die Chad Smith vond dat ook heel erg eng. En dan heb je Universal Speaking. En dan ga je ook weer terugkijken naar die clips. Want Anthony Kiedis die zit dan in die taxi. Dan wordt hij zeg maar ontvoerd. Mm-hmm. En hij heeft een boekje bij zich. Dus dat boekje is volgens mij zijn favoriete band. Of ik weet niet precies wat dat was. En dat boekje laat hij in die taxi liggen. En in Universal Speaking gaat hij dus dat boekje terugbrengen.
1: Dat was hem, ja.
0: Ja. En ik weet niet of het nou echt zo is. Maar als je Universal Speaking gaat kijken. Dat is dan ook opgenomen onder de mond dat niemand het zou weten. Snap je wat ik bedoel? Verborgen camera wil ik het niet zeggen.
1: Nee, ik snap het
0: idee. Hij probeert eigenlijk het festival binnen te kopen. Maar hij heeft geen geld of hij heeft geen kaartje of het is uitverkocht. En dan zie je hem dus ook nog echt over het hek springen en een paar keer eruit. En dan zeggen ze van bij je, de mensen wisten niet dat ze gefilmd werden.
1: Een beetje het Borat-idee, zeg maar.
0: Ja, maar dan leuker, want ik heb niks met Borat.
1: Nee, ja, dat kan.
0: Wat heb jij klaargestaan?
1: Ik heb uitgekozen God Only Knows van Neil Diamond.

0: Tina Turner en We Don't Need Another Hero.
1: Ja, je had dat uitgezocht, hè?
0: Ja, dat klopt. Gisteren werd bekend dat de Amerikaanse acteur Vincent Pastore op 80-jarige leeftijd is overleden. Hij is bekend van zijn rol als Big Pussy in de serie The Sopranos.
1: Ja, en hij heeft ook nog wel meer maffia-films gespeeld. Goodfellas speelt hij mee. Carlitos Way speelt hij mee. Gotti speelt hij mee. Mickey Blue Eye speelt hij mee. Zijn toch even allemaal in mijn hoofd maffia-dingetjes.
0: Dat klopt. En hij heeft ook nog meegespeeld in Vlodder in Amerika.
1: Oké. Dat wist ik niet.
0: Nee, ja, bij deze.
1: Zou hij ook wel een maffia-personage crimineel hebben gespeeld?
0: Ik heb die film niet zo heel vaak gezien. Want ik vind het eigenlijk gewoon niet de beste.
1: Nee, alleen Vlodder 1 is leuk.
0: Ja, en 3 vind ik ook leuk.
1: Ja, de serie vind ik ook niks aan. Heb je de nieuwe serie al gezien?
0: Ja, ik vond hem best aardig.
1: Okay.
0: Het is een eigen dingetje, zeg maar. Zo moet je het ook een beetje bekijken.
1: Ja, even kijken. We hebben natuurlijk de teamsong klaarstaan. Woke Up This Morning, die is van Alabama Tree. En dat doen we samen met Gary Lucas als gastgitarist. En het is een gitarist en componist. Vooral bekend van zijn werk met Captain Beefheart. Later met Jeff Buckley heeft hij ook nog samengewerkt. De teamsong van...
0: The Sopranos, Woke Up This
2: Let's
0: Morning.
2: Let's bring out the Right Reverend, Honorable, the Right Honorable Reverend Wayne G. Love and Larry Love from the Alabama Three.
3: Hey, gal.
4: First of all, I got to apologize for having such a lively conversation with my friend. It's only very rarely I get to sit in with the master. This is a song about a woman who was beat on very badly by a policeman husband that was later on taken on as the theme tune to a film series about the mafia. Union bashers, isn't that ironic? If I had my way with the mafia, I'd do exactly what Sarah Thornton did to her husband, which is what the song's about. This woman wouldn't take no shit, and if the mafia came from this country, I'm sure me and my union buddies would run them right back to Italia.

0: I'm Always Here, Jimmy Jameson was dat. En dat was de titelsong van de serie Baywatch.
1: Ja, jij vroeg naar mij of ik Baywatch had gekeken. Ja, tuurlijk heb ik dat gekeken. En niet voor Pamela Anderson. Dat was een andere dame die ik leuk vond. Daar kom even niet meer op haar naam.
0: En daar hebben een heleboel vrouwen in meegespeeld.
1: Ja, dat weet ik. Maar Jasmine Bleed, volgens mij, dacht ik, zag ik uit mijn hoofd.
0: Ja, dat kan.
1: Ja, daarom. Ja. Wil je nog wat vertellen?
0: Ja, Baywatch krijgt een reboot. En begin volgend jaar, januari, dan moet die op Fox gaan draaien.
1: Oké, ben benieuwd.
0: Ja, ik ook.
1: Het is alweer bijna 5 uur. We gaan eruit. Je hoort dat op de achtergrond. Iemand die heel slecht is. Michael Jackson, bad.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Lang Leven Live.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Je luistert naar Lang Leven Live met Guido en Timothy.

0: Hele goede middag en welkom terug bij het middelsuurtje van Lange Leven Live. Het is vandaag alweer zondag, de eerste van augustus.
1: De tweede van augustus.
0: De eerste zondag van augustus.
1: De eerste zondag van augustus,
0: ja,
1: die op 2 augustus valt.
0: Ja, nee, dat klopt. Ik zeg zoals het klopt. 2 augustus inderdaad weer. We rollen met de Talking Heads, Once in a Lifetime. Volgende week ga ik je alles over het album uitleggen. Stop Making Sense heet het album. Ja, we hebben die opname al opgenomen.
1: Ik weet dat er komen gaat.
0: Ja, en ik weet dat ik het uitgelegd heb. Ja. Lekker veel muziek. Dit komt van jouw hockey weer. En bij Blokje, maar ik vind het wel leuk.
1: Nou, gelukkig. Music to Watch Girls By van Ella Fitzgerald.

0: If I Could Turn Back Time, van Cher natuurlijk.
1: Ja, even kijken. Gewoon lekker. Ik zit echt aan mijn laatste dag voor de vakantie. En jij zit in de laatste week voor je vakantie. Gewoon lekker veel muziek. Dit vind ik altijd leuk. Ik vind die andere ook altijd zo leuk van hun Come and Get Your Love.
0: Ja, die vind ik ook leuk. Maar die hebben we al een keer gedraaid.
1: Oh.
0: Dus vandaar dat we nu naar de Witch Queen of New Orleans gaan.
1: Redbone.

0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
2: De toppers met Rob de Nijs medley.
1: En Rob de Meijs volgens mij ook nog op het laatste, hè?
2: Ja, dat klopt. Wil jij ook nog een recap van alle nummers die we zojuist hoorden?
1: Als jij klaar hebt staan, mag dat.
2: Ik heb het klaarstaan. Dus we begonnen met Jan Klaassen, de trompetter. Ritme van de regen, zonder jou, hou me vast. Zondag, zuster Ursula, dag zuster Ursula. Mallebabbe en...

0: Ze eindigde met banger hart.
1: Oh, ik ben net te laat met de jingle erop te zetten.
0: Ja, ik wil graag verder eten, dus vandaar dat ik er wat tempo in had gehoord.
1: Vandaar dat we ook zo lang Rob de Nijs hadden. Album van de week, ik heb Beautiful Noise van Neil Diamond uitgezocht.

0: Jimmy Eat World hoorde je en The Middle. En dat zei Guido niks, maar het is toch... wat zeiden we nou tegen de 1 miljard keer gestreamd?
1: Door de 1 miljard.
0: Door de 1 miljard keer gestreamd. Zoals jij dat dan zou zeggen, ja, dit is toch een grote hit geweest. Ja, dat klopt. Ze hadden verschillende series. En ja, ik weet even niet het jaartal waaruit het komt. Kan ik dat nog heel snel zoeken? Ja, het is volgens mij ergens begin deze eeuw geweest. Staat op het album Bleed America 2001 kwam dat album uit. Ja,
1: ja, dus inderdaad begin deze eeuw.
0: Dat is dus alweer 26 jaar geleden. En als ik dat dan aftrek, zeg ik dat... Ja, 25 jaar geleden. Dus ja, toen was ik ongeveer jouw leeftijd. Ja, nee, dat klopt. En daarvoor hadden we nog een heerlijke uitvoering van Take Me to the River. En die had ik klaarstaan van Eva Cassidy. En ook zij is heel groot, maar dat heb ik dan weer niet uitgezocht om jou dat te vertellen. Ga ik binnenkort nog wel een keertje voor jou vertellen wie Eva Cassidy was.
1: Na de vakantie.
0: Na de vakantie hoor ik dat graag weer. Want ik heb er weer andere dingen uitgezocht. Want ik heb. Ik ben het even twee dingen. Ik ben even wat weg aan het zetten. En dan kan ik het nou weer niet vinden. Ach, dat is zo irritant, hè? En dat werkt ook allemaal weer niet mee. Ja, jij hebt niks met hip-hop. En ik had vrijdag had ik Daan nog even in de uitzending zitten, gezellig. En toen hadden we het over hip-hop. En wat draaide ik ook alweer afgelopen vrijdag? Ik weet even niet meer wat ik afgelopen vrijdag heb gedraaid.
1: Je moet het echt niet aan mij vragen?
0: Nee, heb je niet geluisterd?
1: Nou, bij mij op het werk willen ze daar niet aan. Ik heb het vaak genoeg geprobeerd. Ja. Van, joh, zet lekker RTW Apeldoorn op. Maar nee, het kantoor wil dan weer grotere radiozender.
0: Ja, nee. Maar het was in ieder geval hip-hop. En het was hip-hop uit de jaren 90. En het was ook hip-hop. Ik weet het alweer. Parasite heb ik gedraaid. En dat was dan vriendelijke hip-hop, om het zo maar te zeggen.
1: Vriendelijke hip-hop?
0: Ja, want in de jaren 90 had je dan hip-hop. De gangster hip-hop, hip-hop kwam toen uit. Toen had ik ook met Daan erover. Ik zeg, ja, de gangster hip-hop, daar hou ik dan niet zo van. Zo 50 Cent, Eminem. Ik ben meer van de vriendelijke hip-hop. Is het volgende niet onder de vriendelijke hip-hop toe te schrijven. Maar het is wel helemaal geweldig. En ik vind de band ook heel erg geweldig. Want ik heb Public Enemy voor je klaarstaan. En ik ben even helemaal verbaasd. Ik heb namelijk Harder Than You Think klaarstaan. En blijkbaar kwam met nummer pas in 2007 uit. Terwijl in mijn beleving dat ook eigenlijk een nummer van de jaren 90 is. Van Public Enemy. Enemy is alweer opgericht in
1: 1985,
0: maar vooral in de jaren 90 waren ze heel erg groot. Oh, je hebt het ook erbij gehaald.
1: Ja, ik heb het even opgezocht.
0: En wat hun zo anders maakten is dat hun liedjes vooral gingen over racisme, ongelijkheid, media en politiek. En ze waren een van de eerste rapgroepen die zulke onderwerpen centraal stelden. Andere bekende nummers van hem is Don't Believe the Hype, Fight the Power, onder andere en Bring the Noise. En dit nummer, dat brachten ze dus in 2007 uit, maar het werd een hele grote bekendheid, of het werd een heel grote hit in 2012, omdat het nummer ook in 2012 zat bij de Paralympische Spelen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, en toen hebben heel veel mensen het opnieuw herontdekt, of ontdekt om het zomaar te zetten. Harder Than You Think is de afsluiter van het album Live from Metropolis Studios. En de live versie die duurt ongeveer bijna 10 minuten. Wat natuurlijk veel langer is dan de oorspronkelijke studioversie. Maar wat dit nummer helemaal geweldig maakt, is dat de band het nummer flink uitrekt. Met een lang intro, introductie met het publiek, interactie met het publiek en instrumentale stukken. En dit is echt, je voelt ze echt samengaan met het publiek. En de band die staat nog een keer hoog op een lijstje om een keer live te kijken. Ja, ik heb gezien dat ze gaan optreden met Guns N' Roses. Mm-hmm. Dat is een heerlijke samenwerking. Kan alleen maar, ja, dit is een jaren 90 samenwerking.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Alleen ja, ik heb nou al mijn geld in Japan zitten. Dus dat, en volgens mij was het ook niet in de buurt. En wat ik zo gaaf vind aan deze live versie is dat ze op het einde gaan ze een ode spelen op de gitaar aan de Three Kings of the Blues, namelijk B.B. King, Albert King en Freddie King. En dat trekken ze het publiek ook nog even erbij. Harder Than You Think, live Public Enemy is dit.
2: This shit is harder than you think. Come on, let's get into this. All right, y'all. Some of y'all get a chance to get up early for work. Some of y'all get some

Kom er harder than you think, hoor die van Public Enemy. En kom er nog even terug, want jij zegt, ja, doen alle rappers dat niet? Statement maken. Zij waren toch wel een van de eerste die dit deden. En in de jaren 80, toen zij werden opgericht, was dat heel anders. Zij waren een van de eerste groepen die dat op een ongekende, directe en politieke manier deed. En Chuck D werd wel de CNN van de zwarte gemeenschap genoemd. Hij wilde met zijn teksten nieuws en maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht brengen. Hun muziek was confronterend. Ze noemden namen enzovoort enzovoort, om het zo maar even snel te zeggen. We hebben nog één plaat te gaan voor de klok van

0: 6 uur, dan gaat het laatste uurtje eraan komen. Oh, dit past wel bij de Gay Parade. Dit niet, maar wat het volgende uur hebben klaarstaan.
1: Wat het volgende uur hebben klaarstaan?
0: Ja. Ja, nee, Shirley Bessie.
1: Dat was bij de Gay Parade?
0: Tuurlijk. Ach man, dit is het live lied van al die mensen op het boot. Ik leg hem zo wel uit. We gaan eruit met Willie Nelson, On the Road Again.
2: The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again.

0: Thank you very much.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Lang Leven Live.
4: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
5: Iwan, this is my life.
2: Je luistert naar Lang Leven Live met Guido en Timothy.
5: You're all pretty sure about that one, aren't you? Okay, you've got it. You can have every blood, sweat, and tear of my life.

0: Je herkent dit er niet in, hè? Maar nee, nu ik het heb uitgelegd, snap je hem helemaal?
1: Ja, ik snap hem nu helemaal. Dank
0: je. Het is Pride Week. Het was Pride Weekend. De Pride parade was er gisteren in Amsterdam. En we hadden Shirley Bassey en This Is My Life. En dat is toch wel een nummer wat door de hele community is ontarmd als een soort live lied. En toen ik dat net zei en klaarzette, moest je heel erg lachen. Maar nu ik hem heb uitgelegd, ja, This Is My Life. Ik doe wat ik wil.
1: Ja, ja. Als je het zo bekijkt, dan klopt dat wel.
0: Ja, en ik zeg er verder niks op. Maar ik ben moe en ik ben toe aan vakantie. En dan ga ik dadelijk weer lompe dingen doen. Dat ik dadelijk weer op gesprek moet gaan komen.
1: In je vakantie.
0: Ja, daarom. Ik mag ook niemand meer beledigen. Gewoon lekker veel muziek, dat zullen we doen. Blokje The Doors hebben we klaarstaan, hè?
1: Ja, maar dan zonder The Doors. Alleen de nummers. Dit zijn The Simple Minds met Riders on the Storm.

0: José Feliciano was dat, met zijn versie van Light My Fire.
1: Ja, en ik deed het al voordat die mafkees bekend werd. Hoe heet die? Van de Snollebollekes, Rob Campus.
0: Ja, Rob Campus.
1: Rob Campus is dat. Zelfs jij weet dat beter dan mij.
0: Ja, helaas wel.
1: Die zeggen altijd dat je naar het kerkhof moet gaan. Pierre Lachey in Parijs. En ik deed het al lang voordat hij daar naartoe ging. En iedere keer als ik in Parijs ben, moet ik dat toch even rondlopen. En omdat het een mooi kerkhof is. En dan ga ik altijd even langs het graf van Jim Morrison.
0: Oh ja.
1: Ja, dat is,
0: ook al heb je niks met de
1: Doors,
0: ga het
1: dan
0: even langs.
1: Dat vind ik dan wel heel erg leuk. Ik zei net al, lekker veel muziek klaarstaan. Ik had hier heel veel zin in. Fantasy, Earth, Wind & Fire.

0: Soul Asylum en Runaway Train.
1: Ja, even kijken. Soms kom je van die liedjes op de radio tegen en dan hoor je dan die zitten dan niet in mijn collectief geheugen, maar als ik hem al hoor, dan word ik er meteen zo vrolijk van. Ik heb dat bij de volgende klaarstaan. Weet je trouwens dat er ook drie flatsnamen genoemd zijn?
0: Ja, dat heb je wel verteld.
1: In Rotterdam is dat.
0: De Lee Towers.
1: Ja, de Lee Towers, daar hebben we het over. I can see clearly now.
2: En deze kennen jullie vast nog wel.
1: Ja, die kennen we nog.

0: Ah ja, als het dan toch zo warm wordt en ik hoor weer dat het warmteprotocol, het hitteprotocol, wordt weer uit de kas afgestoft. Dan vind ik dat deze plaat ook nog erbij maar kan komen. Billy Idol en Hot in the City. Hoe gaan we dat nou straks doen? Ik bedoel, waarschijnlijk gaan we geen warme dagen meer krijgen. Tenminste, we hebben dadelijk vakantie en de aflevering van volgende week zondag is al opgenomen. En de eerste keer dat wij weer samen een aflevering hebben is 30 augustus. Ga ervan uit dat er dan geen temperaturen meer van rond de 30 graden zijn. Kan natuurlijk wel. Maar als dat nou volgend jaar er weer is. Want ik vind hetzelfde als Hot Summer in the City. Die moet dan wel weer voorbij gaan komen.
1: Ja, Hot ook eigenlijk.
0: Ja, dat ook. Maar ja, die hebben we allemaal een keer gedraaid. Is dat, zijn dat dan de uitzonderingen?
1: Misschien moeten we even zoeken of er nog andere versies van die nummers zijn.
0: Van hem weet ik het gelukkig wel nog. Die staan dan weer op YouTube. Dus dan moet ik dat dadelijk een keer allemaal gaan rippen. Mm-hmm. En dat soort dingen. En ik weet ook wel, ben jij daartoe geweest bij de Hoeverdam?
1: Ja, zeker.
0: Hij geeft ook een concert, als ik het goed is, bij de Hoeverdam.
1: Oh, dat is wel heel gaaf.
0: Ja, daarom. En hoe was dat trouwens, de Hoeverdam?
1: Het is een dam. Het stikt er van de toeristen.
0: Ja.
1: De beveiliging was heel simpel. Ja. Je kon zo doorrijden. Ze vroegen van, je komt dan bij zo'n poortje aan en dan zit daar iemand van de controle. En die zegt van, heeft u een drone of wapens in uw auto zitten? Nee, oké, dan mag je doorrijden.
0: Ja, oké, want ik heb me dat wel eens, we zijn toch alweer over 6:30. Ik heb me dat wel eens afgevraagd en wel eens na zitten checken op internet hoe ze dat doen. Ik denk dat van tevoren je kenteken al een keer is opgenomen. En dat ze dus zien dat jij het gehuurd hebt.
1: Mm-hmm.
0: En ik vroeg me dat af bijvoorbeeld met een ESTA-formulier. Als ik nou weer naar Amerika wil, dan moet ik weer zo'n ESTA-formulier invullen. En toen zei dat het systeem ook, een van de AI, of allebei de AI's, die zeiden van, ze zullen gaan kijken naar je eerdere aanvragen. Dus ik ben in 2011 en 2012 ben ik
1: al geweest. Ja, zijn die al verlopen?
0: Die zijn al verlopen, maar dan gaan ze wel weer nakijken. En dan zullen ze ook weer zien dat ik correct het land uit ben gegaan. Dat ik niks heb gedaan. Dus dan zal ik hem waarschijnlijk makkelijker krijgen als bijvoorbeeld een Alexander die nog nooit naar Amerika is geweest en dan de eerste keer gaat. En ik denk dat dat ook daar wel. Want ik kan me niet voor. Ja, weet je, ik kan van die Amerikanen niet voorstellen dat ze zo. Snap je? Die inlichtingendiensten doen zoveel.
1: Ja, en helemaal met zoiets als de Hoeverdam. Ja, dat wordt inderdaad allemaal wel gecontroleerd. Daar kun je wel van uitgaan. Ja.
0: Daarom. En ik denk gewoon, Las Vegas was je tweede keer in Amerika.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dus dat ze al gezien, over de auto is door jou gehuurd. En je bent een jaar eerder al geweest. En Miami, dat.

0: staat nog.
1: Hè? Ja, Orlando. Orlando. Geen gekke aanslagen.
0: Geen rare dingen gedaan. Je bent op tijd het land uitgegaan. Ja. Dus dat denk ik dan wel, hoor, maar dat weet ik niet zeker. 3 minuten over 6:30 nog één keer checken van het album van de week. En hier waren we eigenlijk samen snel uit.
1: Ja, dat klopt. I'm a Believer, Neil Diamond.

0: Europe was dat met Carrie.
1: Ik ken maar één nummer van hun. En dat is de Final Countdown.
0: Ja, nee, dit is ook een hit geweest. Eventjes kijken. En moet ik heel snel gaan lezen. Het was nummertje 14 in de Nederlandse top 40. En nummertje 13 in de nationale hitparade top 100.
1: Oké. Okay. Weet je dat wij de Final Countdown van dit album nog nooit gedraaid hebben?
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Nee, ja,
0: maar dat zeg jij nu.
1: Ja, dat zeg ik. Ik zet hem erin.
0: Ja, dat is goed.
1: Maar ik voel dat... Oh, daar gaan we nog meer aan nadenken. Ik vind wel dat we hem dan in december moeten draaien.
0: Ja, dus...
1: Ja, dus de laatste plaat van...
0: Dit jaar.
1: 27 december was dat, hè?
0: Ja, maar ik denk dat wij dan 27 december weer alle overleden mensen gaan eren. Hetzelfde als wat wij vorig jaar hebben gedaan.
1: Oh ja.
0: Denk ik. Dus dat is dan een week eerder. Dus dat wordt dan 20 december.
1: Ja, maar ik zit nou te denken, de bruggetje van de Final Countdown. Dit met alle mensen die doodgaan.
0: Ja, we kunnen het ook op 3 januari draaien. Dan, of op 2 januari. Ik weet niet meer precies wanneer dat is. Maar dat is de laatste uitzending voordat wij naar Japan gaan. Dat kunnen kan we dan ook.
1: Hij staat in ieder geval klaar om te draaien.
0: Ja, dat is goed.
1: George Harrison, ik weet niet of je dat wist, die wou niemand beledigen. Dus hij heeft bij The Sweet Lord heeft hij ook een aantal andere godsdiensten bezongen.
0: Ik wist niet dat de reden was.
1: Nee, dat is het zo. Want ze komen er niet allemaal voorbij, maar er komen er een aantal voorbij. Want wat hebben we klaarstaan?
0: My Sweet Lord van George Harrison.
2: Hare Krishna.

0: Stond eigenlijk nog als Duitse plaat. We moeten eigenlijk wat Grieks eruit gaan. Maar dat was een van die Duitse platen waar ik volgende week niet uit kon kiezen. Dus dan hoor je hem nu alweer vast. Want volgende week gaan we nog even stilstaan bij de vakantie.
1: Vakanties? De vakanties, we gaan allebei naar een andere plek.
0: Er gaat sowieso Griekse muziek voorbij komen.
1: Ja, dat klopt. En Duitse muziek.
0: Duitse muziek gaat er voorbij komen. En we zien elkaar gewoon. Je krijgt iedere dag wel nog een berichtje van mij. Ook als je op vakantie bent.
1: Nou,
0: ja,
1: gelukkig.
0: Nee, ja, dat is de feitjes en de weetjes. Dat zit er nu ook zo in. Het is niet een vaste tijd. Soms vergeet ik hem ook bijna. Maar zolang het voor 12 uur gebeurd is, maakt het niet uit.
1: 23:59 eigenlijk, hè?
0: Nee, dat klopt, ja. Want dat is het voordeel van al die mobiele telefoons. Ze lopen wel helemaal gelijk.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dat klopt. Hele fijne vakantie tot de eerste volgende keer dat ik jou zie. Dat zal dan 26 augustus zijn.
1: Ja, tot 26 augustus. Jij ook een hele fijne vakantie?
0: Ja, nee, gaat goed komen. Dankjewel. Waarschijnlijk als je het hoort, ken je het wel. We gaan naar Live at Rockplas. Dat was een heel beroemd rockprogramma. Ik weet niet of het nog steeds bestaat op de Duitse televisie. Dit is Big Country en Look. Away, iedereen. Tot over een aantal weekjes. En volgende week zijn wij er nog wel met de opname. En daarna 2 weken lang op de zondag een paar concerten.
1: Ja, dat klopt.
0: Laten we het zo even zeggen. Big Country, Look Away.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapajo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog, met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Laat ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.
3: Uit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Amuzant.

Welkom luisteraars bij dit uur Amusant Harmonie, Fanfaren en Brassmuziek. Mijn naam is Riet Welgave, samenstelling en presentatie. En de openingsmars, dat was Symphonic Marches van François de Ridder, gespeeld door de Royal Band of the Belgian Guides. En het thema van deze uitzending is Spring is Coming to the End. De lenteperiode is bijna voorbij. De vele composities met de titels gerelateerd aan de lente laten we achter ons liggen en beginnen binnenkort aan de playlist voor een muzikale zomerperiode. Het Havamera-uur is nu gevuld met muziek voor de maand juni, zoals Rozen, het WK voetbal, Normandië en misschien een reistip. En we beginnen met The Bed of Roses, een hele bekende ballade van Bon Jovi. Hier gespeeld door muziekkapelle Brixen in Talen en de rockband Milestone.

Ja, en ik zei het al, spring is coming to the end. De tulpen, de narcissen en de krokussen zijn uit het straatbeeld verdwenen. En zo zachtjes aan komt de een na de andere rozenstruik in bloei. De tuinen en de parken die worden weer rijkelijk gevuld met die prachtige rozen. Daarom nu nog een titel over rozen op het repertoire. En u kunt die vast dan zeker mee zingen, want het is Red Roses for a Blue Lady van Syd Tepper en Roy Bennett, gespeeld door Norbert Rijf en zijn muzikanten.

Meerdere componisten proberen ook wel eens op muzikale wijze de geluidjes van de dieren in de natuur na te bootsen. Zoals bijvoorbeeld de kanaries, de vogels, de leeuwen. Maar Luigi Di Casello die houdt het bij een kat en een hond. Cane e gatto, hier gespeeld door The Washington Winds.

Ja, de lenteperiode is eigenlijk nog geschikt om een bezoek te brengen aan historische steden en rondom de Middellandse Zee. Want de zomerperiode zijn de steden waar vaak veel en veel te heet. Ik neem u nu mee naar Portugal. En met de compositie Me Madonna Dias. En dat is gerelateerd aan gravin Mumadia Dona Dias. Zij was in de 10e eeuw de machtigste heerseres van het graafschap in Portugal. Ze liet destijds een klooster bouwen om de bewoners tegen plunderaars te beschermen. Dit klooster vormde de basis voor het beroemde kasteel van Guimarães, dat tegenwoordig wordt gezien als de wieg van Portugal. Er is geen specifieke officiële nationale feestdag die direct naar de historische gravin Me Madonna Dias vernoemd is. Wel speelt zij een centrale rol in de lokale Portugese tradities en evenementen. Zo is er ook de Fetas Galterianas. Dat is het grootste stadfeest van Guimarães, de stad die zij stichtte. Het vindt doorgaans plaats tussen eind juli en de eerste week van augustus. En tijdens dit historische evenement worden er vuurwerkshows gehouden op het Lago di Condesso Me Madonna. En er is ook een historische intocht waar haar figuur centraal staat. Dat is Dancas Nicolinas, dat is in december. Ook in deze bekende studententraditie is Me Madonna Dias een van de legendarische figuren die geëerd wordt in folklore. En Me Madonna Dias, dat is een compositie van Carlos Marques, gespeeld door Banda Amizade. Excuus voor mijn een beetje gerommel. Ik heb een beetje last van mijn keel. Maar luister nu naar Me Madonna Dias.

Ja. Oh, hij is in één keer afgelopen, zegt de technicus. Nou, ja, juni is ook weer mooi, tenminste als het weer het toelaat, een mooie periode om weer aan de tuinparties te beginnen. En heeft u zelf geen tuin of geen zin in een tuinparty? Dan kunt u natuurlijk ook altijd op zondagmiddag even naar het Oranjepark gaan in Apeldoorn, hè, waar elke zondagmiddag muziek speelt. Minimaal 2 of 3 bandjes. Neem maar eens een kijkje. Het repertoire wat ze aanbieden is zeer divers. Maar luister nu naar de Garden Party van Eitor Gunnarsson, arrangement van El Bocchini, gespeeld door Banda de Musica de Fossa Arriera.

Back to Normandy is een compositie van Fred Vogels, geschreven voor harmonieorkest ter gelegenheid van D-Day. Op D-Day, 6 juni 1944, begon de bevrijding van West-Europa op de stranden van Normandië. Een lange campagne door Europa volgde voordat de bevrijding voltooid was. Back to Normandy beschrijft de eerste uren van de landing met de beschietingen van de Duitse stellingen als een muzikaal hoogtepunt. Als inleiding ziet en hoort u de voorbereidingen voor de grootste campagne ooit. Bijzonder en uniek is het feit dat de muziek van Back to Normandy synchroon kan worden uitgevoerd met een film met origineel beeldmateriaal speciaal gemaakt voor deze compositie. Dit zal ongetwijfeld een extra beleving voor het publiek zijn. Tot nu toe waren dergelijke uitvoeringen uitsluitend voorbehouden aan professionele orkesten zoals George, Fenton en Earth. Dit stuk is bijzonder geschikt voor harmonieorkesten die hun publiek dus iets bijzonders willen bieden en tegelijkertijd de bevrijders willen eren. De film om te oefenen voor het concert is te vinden op YouTube. Maatsoort en metronoom zijn zichtbaar hoorbaar. Ik laat u nu horen Back to Normandy van Fred Vogels. Arrangement is van Henk Ummels. En het wordt gespeeld door Banda de Musica, de Fossa Herrera. En Fred Vogels heeft meer composities gemaakt gerelateerd aan de oorlog. Ook hele mooie fotoreportages. Kijk maar eens op zijn website Fred Vogels. Maar nu Back to Normandy. Ja, komt-ie?

Ja, en juni is ook een maand waar veel vreugdevolle momenten zijn te vieren. Zoals bijvoorbeeld examens die goed afgelopen zijn van de schoolgaande jeugd. Of andere dingen. Of gewoon genieten van het mooie weer of een wandelingetje in het park. Vrogeland is van V. Boekhart. En hier gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel der Nederlandse Marine.

Ja, en de voetballiefhebbers zijn natuurlijk momenteel helemaal in hun sas. Want deze week beginnen de wereldkampioenen voetballen. En in Apeldoorn zag ik vanavond toen ik binnenreed dat al een hele rotonde oranje versierd was. En ja, wie weet wordt daar straks wel die hele mooie compositie gezongen van... We are the champions, gespeeld hier door de Midwest Winds onder leiding van Peter Kleine Schaars. We are the champions.

Nou, en als het nu echt slecht weer blijft, dan is een bezoekje aan de bioscoop natuurlijk ook een leuke ervaring. Vooral met kleine kinderen die daar misschien nog niet zoveel geweest zijn. Dan gaan we er nu uit met Pixar Movie Favorites. Arrangement is van Michel Brown, gespeeld door die Midwest Wins. En kijk op www.klankwijzer.nl/agenda en op polkafest.nl. Want dan weet u waar de muziek speelt. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende uitzending.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapayo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Later ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.

Ja, luisteraars, we zijn begonnen met het amusante harmonie. Nee, amusante Ingelende Bumische muziek. Mijn naam is Rita Elgave, samenstelling en presentatie. En dit is amusante uitzending van Radio RTV Apeldoorn en Voorst Veluwezoom. We zijn begonnen met de Radetzky Mars van Strauss, Vater, een bearbeid door een arrangement van Meinkopf. En het komt van Ernst Mosch en zijn originaal Egelander muzikanten. En dit keer, deze avond, van een LP. Want onze technicus Mark die had heel graag de wens om eens een keer LP's te draaien. Nou, wensen moet je vervullen. Dat is altijd het mooiste van wensen. En we hebben dan ook uit het archief die hele oude LP's van Ernst Mosch gehaald. We gaan nu verder met het volgende titel, Las Mini Alain, een polka van Milan en Weinkopf. Gezongen door Ernst Mosch en Frans Boemerle.

Luisteraars, en u hoorde het misschien ook al, er komt een brom die mee galmt met de muziek. Wij vinden dat niet zo mooi, dus we stoppen voor deze keer even met die LP's. En we gaan weer over tot de normale wijze waarop we muziek presenteren. Maar we blijven wel doorgaan met Ernst Morsen, de originale Egelander muzikanten. Zo schakelt Mark nu in de Feuerwehrmars van Jaroslav Jankovic.

Ja, en we gaan gewoon weer verder met de CD spelen. Zo. De CD weer laden in het Vestzeltein van Ernst Mosten, de originaal Egelander muzikanten. Dat was dus het eerste nummer van dit album, Feuerwehrmars. En we vervolgen met Schöne Stunden Walzer van Vaclav Hayek.

Ja, dat was Schönes toen de veur verliepte. Een wals met een zang van Helga Reichel en Ernst Mosch. Dit album komt overigens uit 1991. We vervolgen met de Wunschkonzert Polka van Herman Schuster. En weer gespeeld natuurlijk door Ernst Mosch en zijn originaal Egelander muzikanten.

Ja, en wat is nu het mooiste lied van de wereld? Daar zal ieder een verschillend antwoord op hebben. Want het mooiste lied van de wereld, we weten het niet. We hebben wel hele wereldwedbewerpen, wereldtitels die behaald worden. Maar echt het allermooiste lied van de wereld. Ja, dat zijn er weer velen. Want dat is voor ieder verschillend. Maar Bedrich Ondrasek, die denkt er het zijn ervan. Hij componeerde dat schönste lied der welt, weer een wals. En het wordt weer gezongen door Helga Reichel en Ernst Mosch. En gespeeld door Ernst Mosch en die originaal Egelander muzikanten.

En wist u trouwens dat in Tsjechië, waar veel Egelende Böhmische muziek vandaan komt en ook veel gecomponeerd is, dat daarbij, als de concerten plaatsvinden van deze muziekstijl, dat daar dan ook heel vaak bij gedanst wordt. Ja, dat is de dans, de polka, de wals, dat hoort gewoon bij die muziek. Wij in Noord-Europa, maar ook Duitsland, Oostenrijk, zie je dat eigenlijk nog maar zelden, dat er gedanst wordt op de muziek. Maar Jaroslav Skrabada, die heeft een mooie titel geschreven, Jana tanst.

De volgende titel wordt ook weer gezongen door Helga Reichel en Ernst Mosch. Ja, en wie was Helga Reichel? Helga Reichel die volgde in 1986 Barbara Rosen op, die eigenlijk op veel te jonge leeftijd overleed. En ja, Helga Reichel nam dus haar plaats in. Ze zong vele bekende duetten met Ernst Mosch en trad ook in talrijke televisieshows op. En ze schreef ook liederen voor het orkest. En ze stierf op 9 september 2024. Ook de volgende titel wordt dus door haar gezongen. Freudig und die Welt ist dein van Alois Aus. En de tekst van Helga Reichel. Hier dus gespeeld door Helga Reichel und Ernst Mosch.

Vandaag krijgt u een uitnodiging om naar de feesttent te gaan. Het is geschreven door Ladislav Kubus, Helga Reichel en Ernst Mos. En het wordt hier weer gezongen door Helga Reichel en Ernst Mos. En het gespeeld door Ernst Mos en zijn originaal Egelander Muzikanten.

Ja. Wilt u weten waar ook nog meer van die mooie feestenten zijn? Houd de social media dan in de gaten. Kijk op www.polkafest.nl en op www.klankwijzer.nl/agenda. Maar ja, dan weet u waar de concerten spelen. De volgende titel, dat is een Rozenblütenwalzer van Antonín Borovička. En het is een instrumentaal stuk.

Alte Freunde, dat is een compositie van Slava Tasuk en Ernst Mosch. En het wordt weer gezongen door Helga Reichelt en Ernst Mosch. En gespeeld door Ernst Mosch, het originaal Egelander Muzikanten.

Doe schöne Sprache. Dat is een traditionele volkswijze. En hier een arrangement van Ernst Mosch. En de zang is ook van Ernst Mosch. En gespeeld door zijn orkest. De Originaal Egelander Muzikanten. Doe schöne Sprache.

Eenzaam gehe ich door die Straße. Dat is weer een mooie wals van Jaroslav Marek. Dus gespeeld door Ernst Mosch en die originaal Egelander muzikanten.

Ja, en naast vele polka's en walsen die Ernst Mosch gespeeld heeft en ook gecomponeerd, staan er ook marsen op zijn repertoire, of stonden moet ik zeggen. En eentje uit de pen van Ernst Mosch, dat is de Böhmische Mars.

Jugendzeit, schöne Zeit. Dat is toch ook wel heel mooi, hè? De jeugd, dat is een mooie tijd. Tenminste, kan het zijn. Voor sommigen helaas niet. Het is een volkswijze.

Ja, zo schön kann nur die erste Liebe sein. En dat is de volgende titel. Maar ja, soms is de tweede of de derde liefde ook wel heel mooi. Alois Meusner was de componist met Frans Boemerol en tekst van Gerald Weinkopf.

Ja, dan zit onze uitzending er alweer bijna op. We gaan nu nog verder met De Week Zurück van Ernst Mosch en Frank Pleijer. Kijk op onze website amusante.info. Daar komt vanaf in de loop van de woensdag de playlist nog op te staan. Volg ons op Facebook, Amusant. Want daar wordt ook regelmatig het een en ander gepubliceerd. En u kunt natuurlijk ook kijken op de website www.polkafest.nl. Want daar staan vaak Beumische, Merische concerten op en festivals. En op www.klankwijzer.nl/agenda. Daar staan ook heel veel concerten genoemd. Want ook in de zomerdag gaat dat door. En ook in Apeldoorn en regio gaan straks de concerten ook weer allemaal beginnen. Dus hou de socials in de gaten. Hou onze radio in de gaten. Want regelmatig vermelden wij ook agenda's. Heeft u als kapel wat te melden? Neem dan contact met ons op via contact@amusante.info. En u kunt ook uw interview geven in onze uitzending. Of misschien zelfs een keer bij ons in de uitzending te gast komen. En dan onze technicus gaan we weer bedanken. En u luisteraars, bedankt voor het inschakelen. En we gaan nu De Week Zurück. Want wij gaan dadelijk weer naar huis. Bedankt voor het inschakelen. Tot de volgende week. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapajo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorper spreidde graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog, met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Laat ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar Spirit, Mind and Music. Even weg van de hectiek van alle dag. Geniet van de bewustmakende artikelen en de rustgevende muziek. Spirit, Mind and Music met Carla Vis.

Goedenavond, lieve mensen. En welkom onze luisteraars in Apeldoorn en omstreken en internet. Het is zaterdagavond 1 augustus. En u luistert naar het eigen tijdse spirituele radiomagazine Spirit, Mind and Music bij uw eigen lokale omroep RTV Apeldoorn en internet. Mijn naam is Carla Vis, verantwoordelijk voor de samenstelling en presentatie van dit programma. En de techniek wordt verzorgd door Jan Rabelink. Wat kunt u natuurlijk verwachten? Zinvolle en bewustmakende artikelen. Aandacht voor de horoscoop van de maand augustus. Het korte verhaal. En tot slot de wijsheid van de week. En het geheel wordt gelardeerd met bijpassende, rustgevende muziek. En om lekker in de rust te komen, gaat u luisteren naar The Secrets of the Inner World.

Zorg goed voor jezelf, want aan het eind van de dag ben je alles wat je nog hebt, is een bijdrage van Mits Peters. Zorg voor jezelf. Dat is de nummer 1 van de opdracht in het leven. En als jij jezelf op de eerste plek zet voor zelfzorg, des te beter, dan kun je het ook voor een ander. Nee hoor, het is totaal geen egoïsme. Het is zelfbelang en niet ten koste van anderen. Voor velen onder ons is niet zomaar een eenvoudige opdracht. Veel van ons stellen zich te loyaal op naar een ander om daar goede gevoel te krijgen. En dat is fout. Ja, goed fout. Niet erg als je doet hoor. Echter niet meer ten koste van jezelf. En als je terug wenst ontvangen, draai toch even de rollen om. Laat die ander waar je altijd voor zorgt eens kijken of deze hetzelfde voor jou doet. En niet zo 50-50 te zijn. Maar wel het respect wat je mag ontvangen als je eens in de zoveel tijd voor jezelf kiest. Leuk hoor, probeer maar eens te kiezen voor jezelf en niet voor een ander. En je staat verbaasd te kijken wat er dan gebeurt.

U heeft geluisterd naar zang en muziek van Enya met Evening Fall. Dr. Juriaan geeft in zijn artikel ook al aan: zorg goed voor jezelf. Gebeurt het wel eens dat je 's morgens opstaat en dat je dan bij jezelf denkt: ik ga er vandaag een fijne dag van maken. En dat je nog geen 24 uur later in je bed stapt en denkt: dit was niet zoals ik me had voorgesteld. Het was te druk, te hectisch en niet zoals ik het liefste zou willen. Maar een andere vraag: wie is de belangrijkste persoon in jouw leven? En dan denk je misschien: ja, dat zou ik moeten zijn. Maar stiekem toch mijn kinderen, mijn partner, mijn ouders. Dan is de vraag: bestaat jouw leven zonder jou daarin? Nee, dus wie is dan de belangrijkste persoon in jouw leven? De belangrijkste persoon in jouw leven is de persoon, en die zit op de plek waar jij nu zit. En hoe kan het dan dat je binnen 24 uur al op kunt geven aan de belangrijkste persoon in jouw leven? Waar onderweg maak je de verbinding met bepaalde gedachten, overtuigingen en gevoelens belangrijker dan de verbinding met jezelf? Dat is toch apart. Dus zorg goed voor jezelf. Je kunt namelijk het meeste van jouw waarde toevoegen aan de ander en de wereld om jou heen, wanneer jij 100% jij mag zijn.

heeft geluisterd naar muziek van en zang van Nikola Todorovic met U sono ore riecesse. Aandacht voor de maandhoroscoop van augustus 2026. Ik behandel hierbij een korte versie van de horoscoop van de Leeuw, Maagd en Weegschaal, afgewisseld met muziek van Steven Rhodes. En volgende week zijn er weer drie andere sterrenbeelden aan de beurt die eveneens betrekking hebben op de maand augustus. En u luistert dan zacht de muziek van Steven Rhodes. Ik begin met de Leeuw. Omdat de zonneclips in jouw sterrenbeeld valt, ga je er ongetwijfeld iets van merken. Je krijgt een harde reset, waarbij je echt een streep gaat zetten onder een slepende kwestie. Het lijkt tegen te zitten, maar als je blijft vertrouwen, zal het tij zich gaan keren en dan mag je langzaamaan gaan oogsten. Eindelijk krijg je de beloning waar je al zo lang op zit te wachten.

Ik ga verder met de maagd. Jouw planeet Mercurius komt uit de retrograde en loopt het sterrenbeeld Leeuw binnen. Voor jou betekent dit dat je nog even moet wachten. Het liefst zou je ergens inspringen, maar het is niet verstandig. Wacht tot je echt voelt dat je kunt gaan. Een partner of een goede vriend doet je een aantrekkelijk voorstel. Dit maakt je blij en je schiet er zakelijk ook iets mee op.

tenslotte de weegschaal. Vanaf 7 augustus beland je in een fijne en mooie periode. Je leert nieuwe mensen kennen, waar je direct een verbinding mee voelt. En heb je een relatie, dan volgt een liefdevolle periode waarin jullie elkaar echt vinden. Het leven is goed en je krijgt de glimlach niet van je gezicht. En zijn er problemen in je omgeving, dan ben jij wel de aangewezen persoon om te bemiddelen.

Het zoals al gezegd, die heeft geluisterd naar muziek van Stephen Rhodes met Mother of Pearl. Het komische kort verhaal en het gaat over de ondeugd Tijl Uilenspiegel. Tijl Uilenspiegel geneest een heel ziekenhuis. Uilenspiegel kwam in Nuremberg en hoorde dat het ziekenhuis overvol was. De mensen hadden het er zo goed dat verschijnen van hen er zo lang mogelijk bleven, in plaats van weer zo gauw mogelijk aan het werk te gaan. Tijl ging naar de directeur van het gasthuis opzoeken en gaf zich uit voor een wonderdokter. Voor 200 euro zal ik al uw zieken genezen, bood hij aan. En u behoeft me pas te betalen als ze allemaal vrijwillig het ziekenhuis verlaten hebben, omdat ze zich genezen voelen. Daar kon hij geen kwaad mee, dacht de directeur. En hij nam het voorstel aan. De volgende dag verscheen Uilenspiegel in het ziekenhuis, deftig in het zwart gekleed als een geleerde dokter. En met elk van de zieken had hij een onderhoud onder vier ogen en dan vertelde hij, maar niemand mocht het doorvertellen, dat hij een geheime drank zou klaarmaken en die alle zieken genas. En hij boog zich vooroveren en fluisterde verder, ik moet er een van jullie voor verbranden en uit zijn as maak ik mijn drank. Wie ik daarvoor neem, kan ik me natuurlijk niet schelen, want ik ken geen van alle jullie. Ik zal de ziekste maar voor uitzoeken. Morgenochtend kom ik met de directeur op de zalen en dan zal ik roepen, en wie genezen is, kan vertrekken. Wie wil, kan dan weggaan. En uit de overblijvende zoek ik dan degene uit die met zijn leven dat van de anderen redden moet. De volgende morgen betrad Tijl met de directeur de ene zaal naar de andere. En wat bleek, dat iedereen zich al tot vertrekken gereed had gemaakt. En als Tijl riep, wie zich genezen voelt, kan gaan. Toen liep de zaal leeg. Alle tot de werkelijke zieken toe haasten zich om weg te komen, liever dan de kans te lopen om verbrand te worden. En toen alle zalen ontruimd waren, was de directeur erg in zijn schik met de wonderbare massagenezing en betaalde grif de 200 euro uit. En een paar dagen later kwam de ene zieke na de andere zich weer aanmelden, maar de wonderdokter, die was al lang afgereisd.

U heeft geluisterd naar muziek van Buick Roland met Distant Memories. Het artikel Oude Patronen Loslaten is een inspirerend artikel van Annelies van Reenen. Oude patronen loslaten. Het loslaatproces begint met het leren onderscheiden van een oud patroon. En we vragen ons af, reageren we nou op situaties van ons ego, het zogenaamde verstand, of vanuit ons hart, het gevoel? En reageren we op situaties vanuit ons contact met de bron, of projecteren we onze zogenaamde oude pijn op de ander? Als je bijvoorbeeld naar een moeilijke situatie kijkt waar je nu in bevindt, dan zou je kunnen kijken wat jouw rol in het geheel is. Heb je altijd juist en uit liefde gehandeld, of uit angst of hebzucht? Heb je er alles aan gedaan om de situatie te verbeteren, of je hebt het maar zo gelaten? Heb je gekeken naar de levenslessen die zich door de situatie aandienden en heb je die opgepakt? En heeft deze situatie je veranderd in positieve zin? Want ongemerkt handelen en reageren we vaak vanuit ons ego. En we geven graag anderen de schuld voor wat ons overkomt. Maar wanneer je wilt gaan leven vanuit de bron van liefde, dan reageer je niet langer vanuit je ego op situaties. Je doorbreekt de spiraal van manipuleren, profileren, controle willen houden en bezitsdrang. En je bent niet meer continu bezig met te kritiseren, je gelijk halen en altijd leuker willen zijn dan die ander. Wanneer je wilt gaan leven vanuit de bron van liefde, dan probeer je mensen te accepteren zoals ze zijn en niet hoe jij ze zou willen zien. Je zoekt het goede in mensen en je bent vergevensgezind. Je gaat proberen, soms met een klein gebaar, om harmonie in een situatie te brengen. En je gaat ook begrijpen dat je zelf een grote rol speelt in situaties. En je ontdekt wat je gedrag bij de ander teweeg brengt. En ineens ontdek je waar het om draait. En dan ontstaat er een lichtend pad, waarop je vertrouwend op je gevoel en dichtbij jezelf de eerste stappen zet. Voorbij al het ik-gericht zijn, zal er zich een gevoel van liefde manifesteren, zo ontroerend en intens. En het zal jou

U heeft geluisterd naar muziek van Michel Pepe met de Symfonie van het Hart. We kennen het woord allemaal intuïtie, maar dit artikel gaat over luisteren naar je intuïtie. Intuïtie schreeuwt niet, het fluistert. Het is het zachte duwtje, een gevoel in je buik. Een subtiel weten, een innerlijke richting die je stilletjes uitnodigt om het te volgen. Het is meestal stil, snel en zacht. Meer een fluistering dan een duidelijke boodschap. Je intuïtie laat zich vaak horen als je zenuwstelsel zich veilig voelt genoeg om te luisteren. En wanneer je gehaast bent, gespannen of je onveilig voelt, dan wordt dat stemmetje stil. Niet omdat het weg is, maar omdat het wacht op jouw rust. Je hoeft helderheid niet te forceren. En je hoeft jezelf geen druk op te leggen om antwoorden te krijgen. Je hebt ruimte nodig. Soms voelt je ziel al aan dat iets niet klopt, nog voordat je hoofd het begrijpt. En dat uit zich in vermoeidheid, onrust, een onverklaarbare weerstand of een gevoel dat je ergens vandaan wilt. En terwijl je geest zoekt naar logica, reageert je ziel op energie en intuïtie, innerlijke rust en emotionele waarheid. Maar negeren wat je diep van binnen voelt, kost je energie en brengt je uit balans. Neem daarom de tijd om stil te worden. Luister naar je innerlijke kompas.

U heeft geluisterd naar spirituele muziek vanuit de geest, gecomponeerd en uitgevoerd door Jacques van Bremen. Hij heeft het invoelen en uitdragen genoemd. Het artikel Overgave is een liefdevol artikel van Kira Zwanenberg. Overgave. Toen ik leerde vertrouwen dat ik op mezelf kon bouwen, heb ik de liefde in mijn hart gevonden. En liet ik het zelfs onomwonden de ware woordenstroom vloeien en leer ik daardoor uit te groeien tot de mooiste versie van mijzelf. Toen ik ging geloven dat niemand anders dan ikzelf mijn gouden bergen kon beloven en dat geloof in een universele kracht maakt dat het leven me weer toelacht. Onverholen, ondanks alle lessen, zonder al die waardeloze excessen, koos ik mijn pad, vervolg vanuit liefde. Toen ik hoop bleef houden, dankzij dat vlammetje in mijn hart, leerde ik opnieuw vertrouwen dat het lot niet met me tart, maar dat ik mijn stem mag gebruiken, zodat mijn kracht zal ontluiken, vrij van alles wat me tegenhield.

U heeft geluisterd naar Listen, muziek van Nikos Egnatiadis. De kracht van stilte is een mooi artikel van Leo Kaniok. De kracht van stilte. Dikke druppels maken kringen in de plassen op het pad. En zodra de regenbui voorbij trekt, komt het water langzaam tot rust. Als het even later ook is dat de wind gaat liggen, worden de plassen als spiegels waar de donkere bomen zich haarscherp in aftekenen. Maar het is de kracht van stilte die het water laat spiegelen en je de reflectie van het bos in het water.

wat te laten zien. En zodra je de stilte in jezelf toelaat, word je rustig. Je gedachten kalmeren, ze worden minder dwingend en minder sturend. En je ideeën over jezelf en je leven verstommen. En je wordt milder voor jezelf. De wind van moeten en willen luwt en maakt plaats voor zachtheid en compassie. De kringen in je water komen langzaam tot rust. De vertekening van jezelf vermindert. Laat jezelf af en toe in stilte vallen. Niet door iets te doen, maar gewoon en eenvoudig door de stilte toe te laten. Stilte in te ademen en stilte uit te ademen. Totdat je de kracht van stilte je innerlijk laat spiegelen. En het licht in je leven en de wereld gereflecteerd kan worden. Het is het licht van wat je werkelijk bent.

U heeft geluisterd naar muziek van Deuter. Hij heeft het de Source genoemd. Ten slotte de wijsheid van de week. Het is een bijdrage van het medium Trudy Hekkert van de spirituele praktijk Heb Vertrouwen uit Nijverdal. Elk einde is een nieuw begin. En ook al zie je dat niet op dat moment. Maar vertrouw erop dat je ziel een plan heeft, zelfs als de weg niet altijd duidelijk is. Weet dat alles zal gaan zoals de bedoeling is. En dat elke ervaring, goed of slecht, bijdraagt aan jouw groei en ontwikkeling. En omarm de veranderingen en laat je leiden door de wijsheid van je innerlijke zelf, want je verdient het.

heeft geluisterd naar Cavatina. En met de wijsheid van de week is het alweer tijd geworden om afscheid van u te nemen. Ik sluit af met muziek van Aeolia met zijn Innocence and Purity of the Heart. Tot het nieuws kunt u verder nog naar luisteren. Ik bedank u voor het luisteren. Jan Rabelink bedank ik voor de techniek. Ik wens u nog een fijne week toe met veel liefde. Ook voor jezelf. Licht, vertrouwen en kracht. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Spirit, Mind and Music. Graag tot dan. En heeft u het programma gemist of wilt u het nog een keer beluisteren? Ga naar de website van RTV Apeldoorn, uitzending gemist. Klik op de programmering van zaterdag en de tijd 2200 tot 2300 uur. En dan is de uitzending nog de hele week beschikbaar.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapayo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog, met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Laat ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Give Me The Night.

Goedenavond en welkom bij Give Me The Night. Een uurtje vol fijne muziek, Latin, jazz, R&B, soul, funk. Gewoon een uurtje fijne muziek zo op de zondagavond om het weekend goed mee af te sluiten. Mijn naam is Marjolein en u moet het vanavond weer fijn met

mij doen. Ik heb van alles voor u in petto. We gaan nog naar Seal, we gaan nog naar Diana Ross. Ik heb Betty Wright. Dus gewoon een uurtje fijne, fijne muziek. En we zijn begonnen met Jayton Colin Dimmesdale. Dat zegt u waarschijnlijk niet zoveel, maar als ik zeg Teddy Swims, dan heb ik het natuurlijk over de Amerikaanse singer-songwriter. Die zijn muziek vermengt met invloeden uit R&B, soul, country en pop. En daarom ook prima pas in ons uurtje fijne muziek op de zondagavond. Hij begon als zanger via YouTube-kanaal waar hij covers bracht. En in januari 2020 bracht hij zijn eerste single uit bij Warner Records. En Bad Dreams, waar u zojuist naar luisterde, komt van zijn album dat dit jaar uit is gekomen. I've Tried Everything But Therapy. En dan deel 2. En dan gaan we naar Bobby Caldwell. Dat was een Amerikaanse zanger-songwriter, net als Teddy Swims. En hij bracht verschillende albums uit. En ook allemaal met R&B, soul, jazz invloeden. En hij staat vooral bekend om zijn soulvolle en veelzijdige zang. En ja, daar kan ik uit van alles kiezen. Maar ik heb voor u gekozen Open Your Eyes.

gaan een beetje reggae erin gooien. Ik denk, dat kan ook wel. We gaan naar Third World, een Jamaicaanse reggae-band met invloeden uit de soul, funk en disco. En de groep is opgericht in 1973 en bracht sindsdien meerdere albums uit. En misschien wel hun meest bekende nummer hebben we voor u vanavond. Now That We Found Love.

0: genomen met Robert Glasper. Een Amerikaanse pianist, producer, songwriter, arrangeur. En nou ja, maakt gebruik van verschillende invloeden, maar eigenlijk altijd wel gecentreerd rond jazz. 11 Grammy-nominaties gehad. Hij heeft er 5 gewonnen. En hij is zelfs artist in residence geweest op het bekende North Sea Jazz Festival. Don't Matter What is een nummer dat hij samen doet met Gregory Porter en Ledisi.
1: Dit is Lijn met Give Me The Night.

In 1974 kwam het nummer Tonight is the Night uit. En dat stond op het album Danger High Voltage van de Amerikaanse soulzangeres die doorbrak in 1972 met Clean Up Woman.

gaan naar een Amerikaanse zanger, Sam Cooke, die postuum werd geëerd doordat er nog wat singles van hem verschenen. Niet eerder uitgebrachte muziek, of tenminste, of wat beter geremixte muziek. In Nederland scoorde hij in 1986 nog zelfs een nummer 1 hit met Wonderful World. En in datzelfde jaar werd hij ook lid van de Rock'n'Roll Hall of Fame. Eind 2005 kwam het programma Top 2000 A Go-Go. Werd het Sam Cooke Genootschap opgericht door journalist Kees Grimbergen. Dat is de beheerder van de grootste site ter wereld over Sam Cooke. En in 2013 maakte het Nederlandse theatergezelschap Pavlov een muzikale theatervoorstelling over het leven van hem. En die titel van die voorstelling heeft dezelfde titel als het nummer dat wij vanavond voor u draaien. A Change Is Gonna Come.

Een artiest die dit nummer trouwens ook opgenomen heeft is Seal. De zanger die in 1990 internationaal doorbrak met een bekende hit Killer van Adamski. In 91 kregen we Crazy, 94 Kiss from a Rose, Fly Like an Eagle uit 96. En in 2008 nam hij soul nummers op. Waaronder ook I Can't Stand the Rain.

0: you hear this old school joint? Don't you ever touch my stereo.
1: Who said I got good and plenty of what you need the most? And that's time.
2: Ja, tot de laatste beat. Prince met Musicology. En dat is natuurlijk onze muzikale genie. Die veel te jong of te vroeg overleden is. En van hem gaan we naar een hele fijne stem van George Michael. Met hier in combinatie met Astrid Gilberto. En ik hoop dat u geniet van Desafinado.

De zanger die het volgende nummer heeft geschreven en zingt, zegt eigenlijk dat je moet blijven streven naar idealen. Jaag je dromen na. En ook al heb je ook obstakels en denk je, ach, laat maar. Nee, gewoon Move On Up van Curtis Mayfield.

We gaan naar schrijver Isaac Hayes. Die werd geïnspireerd om het volgende nummer te schrijven. Ik heb het over Soul Man. Hij schreef dat in de jaren 60 van de vorige eeuw, tijdens de onrusten rond de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten. Tijdens het nieuwsprogramma viel het hem op dat op gebouwen waar Soul werd opgeschreven in de stad Detroit, die gemarkeerde huizen werden niet vernield tijdens de rellen in juli van dat jaar. En daarop schreef hij en produceerde die trouwens samen met David Porter Soul Man. Dat naar eigen zeggen, tenminste dat hij zegt dat het vooral over trots gaat. Misschien nog leuk detail, in 68 ontvingen Sam en Dave een Grammy Award voor dit nummer. En als u even goed luistert, het gebruik van de woorden Play It Steve in het nummer verwijst naar gitarist Steve Cropper van Booker T en de MG's, de huisband van Stax Records, die de muzikale omlijsting verzorgde voor heel veel nummers van Sam en Dave. En Cropper speelde gitaar op zowel het origineel van Sam en Dave als op de cover van de Blues Brothers.

In 1966 schreven Nicholas Ashford en Valerie Simpson voor het Tamla-label het nummer Ain't No Mountain High Enough. Dat nummer kennen we natuurlijk van Diana Ross. En dat nummer verscheen op haar debuut solo studioalbum. Wat werd uitgebracht op 19 juni 1970 door Motown Records.

We gaan naar een... Een fantastische zangeres, Jill Scott. Die eigenlijk klasassistent wilde worden. Ze wilde lerares voor de klas. En toen ze dat eenmaal zover was, vond ze het niet meer leuk. Ze is heerlijk de muziek in gegaan. En daar zijn we reuze blij om. Een van de meest fantastische stemmen in R&B, soul en jazz zanger. Jill Scott met Golden.

Oh, dit was het alweer. De laatste, nee, niet de laatste. Ene laatste deuntjes, want we gaan natuurlijk uit nog met een prachtig nummer. Dat ga ik u straks vertellen. Ik wil u heel hartelijk danken voor het luisteren. Ik hoop dat u genoten heeft. En ik hoop u volgende week op hetzelfde tijdstip hier op RTV Apeldoorn weer te mogen begroeten. Ik wens u een goede nacht. Ik wens u een hele fijne week. Ik dank onze onvolprezen Theo voor de techniek. Ben ik altijd heel blij om. Anders zou ik hier ook maar een beetje voor Jan Doedel zitten. Wij gaan eruit met de muziek. Het nummer dat de titel heeft gegeven aan dit radioprogramma. De muziek waarmee ik ben opgegroeid. Waar ik gewoon heel veel liefde voor mij zit. En fijne herinneringen. Ik zou zeggen, pap, deze is voor jou. George Benson, Give Me The Night.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapajo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduw.

vloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog, met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Laat ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapajo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorper spreidde graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog, met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Later ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD-Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapajo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Later ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws. Don't lie.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapajo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog, met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Laat ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.